0: waar sneeuw op nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 6 uur.
6: Goedemorgen. 2 op de 3 tieners delen hun locatie met hun ouders. Dat blijkt uit een nieuwe apenstaartjarenrapport. Via WhatsApp of andere apps kunnen de ouders dan exact volgen waar hun zoon of dochter op dat moment is. Je hoort onderzoekster Hadeweg van Wijnsbergen.
7: 61% van de jongeren vindt het normaal dat hun ouders dus via locatiemonitoring weten of zien waar ze zich op dat moment bevinden. Veiligheid, dat is een van de belangrijkste redenen. En meisjes geven dat eigenlijk meer aan dan jongens. Dus meer meisjes gebruiken die locatiemonitoring voor veiligheid.
6: Soms is het ook gewoon puur praktisch om te weten waar ze hun kind moeten ophalen, bijvoorbeeld. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hebben knallende ruzie gemaakt aan de telefoon, schrijven Amerikaanse media. Na afloop van dat telefoontje zou Netanyahu hysterisch gereageerd hebben. De VS heeft een nieuw vredesvoorstel op tafel gelegd om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Volgens de Iraanse staatstelevisie blijft Iran wel nog altijd erg wantrouwig tegenover de VS. En rode duivel Yuri Tielemans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. En de winst van Aston Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden, want als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. We staan aan het begin van een mooie dag vandaag. Die start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen. Maximaal tot 23 graden. Morgen zomers warm bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
4: Willy, Music Man.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
6: Koop lokaal. Voilà.
5: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promokoken.
9: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
7: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
9: Tartaratata.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
11: Willy.

0: Klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
5: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
8: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
9: Immoscoop!
10: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
9: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
7: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
8: Och, jongens.
7: Dat is wel een held, hè.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, man!
13: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
14: Daar straks al een melding gehad van HLN.
13: Amai, die zet op.
15: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
16: Deze week kom je bij Spar voor...
17: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
16: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
17: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
16: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
18: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
19: En Colruyt trakteert.
20: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
21: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
8: Ja, hè.
22: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is...
7: Schat, blijf kalm.
8: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmuggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
23: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
24: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
25: Mijn haren omhoog?
24: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
25: Ah ja, dus mijn factuur?
24: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
26: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
27: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
28: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
29: Willy. Music Matters.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Oh nee.
8: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
0: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 7 uur.
10: Goedemorgen. 2 op de 3 tieners delen hun locatie met hun ouders, via WhatsApp bijvoorbeeld. Dat blijkt uit het nieuwe Apenstaartjarenrapport over hoe jongeren media gebruiken. Je hoort onderzoekster Hadewijg van Wijnsbergen.
11: 61% van de jongeren vindt het normaal dat hun ouders... Dus via locatiemonitoring weten of zien waar ze zich op dat moment bevinden. Veiligheid, dat is een van de belangrijkste redenen. En meisjes geven dat eigenlijk meer aan dan jongens. Dus meer meisjes gebruiken die locatiemonitoring voor veiligheid.
10: En het kan natuurlijk ook puur praktisch zijn om te zien waar ze de zoon of dochter moeten ophalen. Al maar meer langdurig zieken met een uitkering wonen in het buitenland. Dat schrijft HLN op basis van cijfers van het RISIF. Vooral Frankrijk en Spanje zijn populair. Vorig jaar ging het om zo'n 14.700 landgenoten. Dat is een stijging van 58% in 5 jaar tijd. Terwijl de groep langdurig zieken in totaal maar met 22% steeg. Een verklaring ziet het RISIF niet. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het Regia-instituut van de KU Leuven. Onder meer viroloog Mark van Ranst heeft daar zijn labo. Het gaat om toxisch leiderschap, sabotage, pesterijen en zelfs diefstal. Je hoort onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
12: Mark van Ranst leidt daar een van die labo's samen met Elke Wollands. En dan heb je ook professor Piet Maas, die een van de andere labo's leidde. En dus die drie mensen zijn eigenlijk verwikkeld in een nogal bitse strijd. Piet Maas ook met de KU Leuven, want hij is ontslagen... omdat hij aangewezen wordt als een bron van toxisch gedrag. Maar hij zegt, het zijn Van Ranst en Wollands die voor een verziekte sfeer hebben gezorgd.
10: Van Ranst en Wollands willen in alle openheid meewerken aan het onderzoek en zeggen dat ze niets te verbergen hebben. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben knallende ruzie gemaakt aan de telefoon over het verdere verloop van hun oorlog tegen Iran. Dat schrijven Amerikaanse media. Sinds 8 april is er een staakt het vuren van kracht, maar vrijwel meteen nadat dat werd afgeklopt zijn de onderhandelingen vastgelopen. In het zeilen behoudt Emma Plasgaard haar 3e plek op het EK in Kroatië. Voor haar nog een Hongaarse en een Amerikaanse, maar aangezien die laatste niet voor een Europese titel kan meedoen, heeft Plasgaard virtueel zilver. Rode duivel Yuri Tielemans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. De dag start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen, maxima tot 23 graden. Morgen is het zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengd Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
13: Goedendag. Welkom vrienden.
14: Thomas en Sien.
15: Ik ben zo wat excited en zenuwachtig voor de terugkeer van de zon.
13: Ja,
15: het lijkt maanden geleden dat we die nog gezien hebben. Alhoewel, gisteren ook een beetje.
13: Het staat te gebeuren, Sien.
15: Het staat te gebeuren.
13: Ik ben er net gecrashed op de term in het nieuws. Het apenstaartjaarrapport.
15: Oh, maar dat bestaat al lang, maar toch?
13: Die naam.
15: You need

0: plaat is natuurlijk niet mis, dat merk ik hier al dat je geeft. Goedemorgen, dat is pas een plaat om de dag mee te beginnen. Bam! Er nog aan toegevoegd. En een ontploffing. Zeer mooi. Whole Lotta Love van Led Zeppelin. Goedemorgen. 21 mei als ik nog mee ben. Donderdag, als ik me niet vergis.
1: Klopt,
0: tot
1: dusver
0: allemaal correct eigenlijk. Ja. Alles goed zien.
1: Alles goed. Ik vind wel waar wat Geert zegt. Het is een totaal andere sensatie om 7 over 7 Whole Lotta Love van Led Zeppelin te horen dan bijvoorbeeld om 7 over 7 s'avonds.
0: Ja.
1: Zo, dat is echt een boost.
0: Dat is een goeie, hè?
1: Echt tof, ja.
0: Dat is allemaal heel diep over nagedacht ook, natuurlijk.
1: Dat wel.
0: Dat is zeer mooi. Iedereen is nu wel heel erg benieuwd, Sien. Want ja, we zijn volop met Willy Album 500 bezig. Straks om 10 uur gaan we verder. Wij gaan nog eens een battletje doen tussen twee platen die wij in bijzonder omarmen. Twee albums die vandaag zullen passeren in die Album 500. Maar we gaan ook... we zijn ook eens in onze platenkast gedoken. Bij jou is dat een cd-kast natuurlijk, Sien. Je bent vooral voor cd's gegaan.
1: Ik heb ook veel vinyls hoor, maar zo mijn iconische eerste platen, ja, die heb ik wel allemaal op cd.
0: Ja, logisch. Ja, dat snap ik wel. Iedereen is nu wel echt heel benieuwd naar die very eerste cd die je kocht. Maar je gaat die wel communiceren op een bepaald moment als je er klaar voor bent? Dan?
1: Ik zal die wel eens prijsgeven. Maar ja, we waren dus in onze redactievergadering aan het babbelen over onze platencollectie en over, kunnen we daar geen leuke filmpjes over maken?
0: Ja.
1: Waarop iedereen zo begon te zeggen, ik weet het nog, met mijn eerste zakgeld heb ik David Bowie gekocht. Ja. Ik de Beatles.
0: Om te credibels.
1: En jij dan zo van, ja, bij mij was het wel Madonna. Madonna is toch altijd supercool?
0: Ja, maar ik schaam me er ook van voor. Maar ik heb die wel in hoge mate ook voor de hoes gekocht toen, herinner ik mij. Want die Like a Prayer plaat vond ik wel echt een heel mooie hoes.
1: Ja. Ja. Maar bij mij waren mijn eerste cd's dus, sorry, maar het was echt een ander kaliber.
0: Ja, zwaar.
1: Dus ik zal dat wel te gepaste tijden eens communiceren, maar ik ga daar nu nog even mee wachten, want de mensen zijn nog aan het wakker worden.
0: Dus het is wel veel in één keer misschien inderdaad.
1: Annelies,
0: zwaar op de hand.
1: Niet onze collega, maar een andere Annelies, laat ondertussen weten. Ik ben klaar voor die caloriebom. Ik heb die nog niet gehoord deze week. Hoe klinkt die? Ja, Annelies, dat is natuurlijk, als je alleen naar de ochtendshow luistert, daar zit die niet,
0: dat
1: die caloriebom.
0: Dat is de enige plek waar die niet zit. Ja.
1: Dat is het alarm dat je hoort om je te kunnen aanmelden voor onze grote prijzen. Win je gewicht in vinylactie. Vanaf 10 uur kan je terug elk uur die caloriebom horen, Annelies. Dus voilà.
0: Ja.
1: Volhouden.
0: Volhouden.
1: Nog 3 uur ochtendshow, volhouden.
0: Absoluut. Vrienden van Willy, je merkt het, het is heel laagdrempelig vandaag. In tegenstelling tot alle vorige dagen natuurlijk. Maar als je iets te melden hebt, zeker doen. Mensen zijn er volop mee bezig. Liefst via de Willy-app. Dank

0: De prachtige nieuwe van Arctic Monkeys, Opening Night. Heb je het bericht gezien van Haley Jade of Haley Jade? Ik weet niet hoe je het precies uitspreekt.
1: Ja, ik denk dat Haley in een kinderopvang werkt.
0: Dat is
1: een kinderdagverblijf. Ja. Ja.
0: De tekst erbij is heel mooi en licht onrustwekkend misschien ook. Ik weet het niet. De kindjes luisteren hier iedere dag naar Willy. En daar is een foto van het kinderdagverblijf. Het ziet er echt supergezellig uit. Maar wel totaal verlaten. Dus ik weet niet of de kindjes zich allemaal verstopt hebben onder een bed van de schrik. Of ze nog moeten komen. Dat kan
1: ook. Ze heeft die foto om 11:55 gestuurd. Ik mag hopen dat er dan nog geen kinderen zijn. Dat is echt heel vroeg. Hè?
0: Dat is misschien wel wat vroeg. De dolle plannen, daar had ik inderdaad om gevraagd. Wordt meteen op gereageerd door bijvoorbeeld Jordi. Laatste dag van de werkweek. Vanaf morgen 3 dagen. Zuipen en bierbouw met de mannen van rugby. Alsjeblieft.
1: Jordi, dat klinkt als een heel leuk plan.
0: Ja.
1: Ik denk wel, als je dan toch de moeite doet om naar Bilbao te trekken...
0: Ja, maar ga je een culturele tip meegeven?
1: Ja, nee, maar ik bedoel, als je toch gewoon wilt gaan zuipen, kan je dat toch ook even goed in Wetteren gaan doen? Of, snap je? Of
0: ik dacht, dat je ging zeggen, er is een heel leuk museum. En
1: Bilbao is fantastisch. Guggenheim, nee?
0: Het is prachtig, tuurlijk wel. Maar dan kan je ook natuurlijk gaan zuipen met de mannen van de rugby. Moet ik erin niet zeggen. Zeer goed. Prachtig plan. Ja. Goed, nog opmerkingen. Ja.
1: Erika liet nog weten dat haar eerste cd eentje van Knuffelrock was.
0: Kijk,
1: wel ja.
0: Kijk.
1: In die regionen moet je mijn eerste cd's ook gaan zoeken. Ja.
0: En dat is helemaal prima. Ik ga het blijven zeggen tot

0: Jordi die dus gaat zuipen in Bilbao. Die zwakt de testosteronfactor een beetje af. Waarvoor dank, Jordi. Soms vraagt de mens zich af van Gorky. Ja, mannetjes, het is daar gewoon een Europees rugby-toernooi. We gaan daar naar de finale kijken en rustig 3 dagen iets drinken.
1: Oké,
0: het is allemaal goed.
1: Het is allemaal prima.
0: Ik merk dat het zeer drempelverlagend werkt voor mensen die nu allemaal een eerste aankoop, of het nu op vinyl of cd was, aan het share zijn om jou een beter gevoel te geven zien. Dus heel veel mensen zijn er openhartig over en dat vind ik echt ontzettend mooi. Mijn eerste aankoop was de cassette van Tracy Chapman. Laat Christel weten. Dat is een typische ook.
1: Nee, maar dat is toch ook nog mega credible.
0: Ja, ik weet dat niet.
1: Oh, jawel.
0: Ik vond dat vroeger ook zo mooi, hè? Maar nu als ik dat kan dat niet. Maar dat ligt aan mij. Dat ligt zeker aan mij. Maar dus echt wel, ik vind het echt heel tof dat mensen er openhartig over zijn. Face Value van Phil Collins, supergoeie plaat, fantastisch. Enfin, we kunnen nog even doorgaan. Wat was het van Get Ready, jouw plaat? Dat is een goede vraag van Michel.
1: Nee, het was niet van Get Ready. Moet ik het gewoon zeggen?
0: Maar ja, daar zijn we ook gewoon vanaf. Dat is ook allemaal niet zo erg.
1: Hitbox volume 2000.3. Ja. Zo was de derde van het jaar 2000 die toen uitkwam. Om het kwartaal toen werd er zo'n hitbox uitgegeven.
0: Ja.
1: En dat was dan gewoon sparen tot de volgende hitbox uitkwam.
0: En
1: 2000.3 was mijn allereerste aankoop.
0: Ja. Content van? Wat zijn de highlights van die...
1: De highlights? Jody Bernal.
0: We zijn hier al, wacht, dat zegt me iets.
1: Jessie Keno.
0: Oh ja, oh ja, wauw.
1: Anastasia.
0: Ja.
1: De beste vriendin van Natalia ondertussen. Wie staat daar nog op?
0: Want die heeft alleen maar vriendinnen die op een ja eindigen.
1: Ik denk het.
0: Dat is goed. Ja.
1: Dat was... Maar ik was 10 jaar, hè. 10 jaar.
0: Ja, maar dat is prima. Het is echt ongelooflijk mooi allemaal.
1: Ja.
0: Nee, het is prachtig. De eerste die ik van mijn maten kreeg, was echt zo'n 45 toeren plaatje voor mijn verjaardag. Dat was lagere school nog. En heb ik dus zo'n singeltje gekregen. De ene was van Morricante met het lied Jekke Jekke.
1: Jekke, echt.
0: En de andere was Dirty Diana van Michael Jackson. Maar. Echt waar.
1: Jij bent nog van de tijd van toen alles wat uitkwam sowieso nog credible was.
0: Dat weet ik niet. Dat ben ik niet helemaal zeker. Maar goed, toch bedankt. Oh, Take My Breath Away van Berlin. Rafael, wat een prachtige eerste plaat. Maar goed, dit zijn de...

0: Heb je dat gezien, die vinyl, enfin die single-collectie van Geert?
1: Dat is fenomenaal.
0: Wauw.
1: Ik denk dat Geert nu al zijn gewicht in vinyl thuis heeft liggen.
0: Ja, en echt in 45 toerenplaatjes. Hè.
1: Ja.
0: En ik zie er direct al één parel tussen zitten, helemaal vooraan, hier.
1: Queen?
0: Nee, Matthew Wilder.
1: Ah.
0: And Break My Stride. Dat is nog eens een topnummer. Fantastisch. Ja, bedankt voor de vele. Het waren er nog mooi, maar ik ben een beetje kwijt. Whatever. Dadelijk moeten we een jarige vieren.
1: Ja, we hebben onlangs helaas ook zijn sterfdatum moeten herdenken. Maar vandaag zou het zijn verjaardag geweest zijn. Dus draaien we zo meteen een plaatje van Arno.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
3: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
2: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
4: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
11: Thomas en Sien.

My favorite game van de Cardigans. Het is donderdag 21 mei. Arno, geboren op deze dag in 1949, zou vandaag dus 77 geworden zijn. Maar dat is niet gelukt. In 2022 overleed hij op 23 april. Dit is Vive ma liberté.

Hij zou vandaag 77 geworden zijn. Maar Steve uiteraard de jong, de grote Arno. Met de Vive ma liberté. Ik stel vast dat we qua omarmen van de eerste plaat die je kreeg of kocht echt zeer openhartig zijn. Tenminste wel heel mooi. De eerste LP van Benny was Tante Terry en de Meiklokjes. Ah ja, klein kleutertje plaat. Zeer mooi.

0: Van een album dat in februari uitkwam, Autonomy. Ondertussen toch ook al de vierde single uit het album, hoor. Je kreeg al Money, Hope Ain't Gone, Stack Up The Reasons, Monkey See, Monkey Do. En weet je wat bijzonder is aan Stone? Dus ze hebben 5 opkomende concertdata, waarvan 3 in ons land.
1: Oh, my.
0: Cactus Festival, Rock Zottegem en Rock Olme. Daar kan je Stone aan het werk zien.
1: Dat is mooi.
0: Dat is zot, hè?
1: Ja, dat is...
0: 3 keer deze zomer in ons land, dat is nu pas dat ik dat door heb.
1: Omdat wij Stone omarmen, zo zijn wij. Smaakvol, sympathiek, altijd gebleven. En hopelijk ook voor die van een thermos, wel draai, want dit is wel de kans. Dadelijk het grote thermospel waarmee je de Willy Thermos kan winnen. Het enige wat nu kan doen, is thermos sturen via de Willy-app. Dank u wel.

0: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
8: Dat is extra budget voor de fitness.
9: Oh, mijn mango.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
10: Thomas en Sien.
11: Take back the city for yourself tonight.

0: we waren samen getuige van een one monster hit wonder.
1: Ja.
0: Automatic. En daarvoor nog eentje, Scooter and You. Dat was natuurlijk ook een one hit wonder.
1: Ja, ja.
0: Alhoewel dat Piet van de Heuvel zelf natuurlijk geen one hit wonder was.
1: Verre van multitalent, ja. Dat zeker wel. En maar straks nog een vers one hit wonder natuurlijk.
0: Want het is donderdag, chef muziek Kevin is terug. Dus straks om 9:15 heeft hij een nieuw one hit wonder. Dit is Nirvana.

0: Siska, Siska, is deze maand de belofte van Willy. Because no one else come here. Ontdek Siska, Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Tieners gebruiken minder vaak een smartphone. In het lager gebruikte 2 jaar geleden nog 66% er één. Nu is dat 10% minder. Dat blijkt uit het 2-jaarlijkse apenstaartjarenonderzoek over het mediagebruik van jongeren. Het lijkt een eerste positief effect van het smartphoneverbod op school, onderzoekster Hadeweg van Wijnsbergen.
3: We zien inderdaad dat tieners 5e-6e leerjaar dus hun smartphone minder gebruiken. We zien ook dat die echte sociale media, Snapchat, TikTok, Instagram, een stuk op een latere leeftijd gaan gebruiken. De reden daarvoor is eigenlijk de strengere regels van thuis uit.
2: 6 op de 10 compenseren het wel door hun smartphone thuis vaker te gebruiken dan vroeger. Al maar meer langdurig zieken met een uitkering wonen in het buitenland. Dat schrijft HLN op basis van cijfers van het RISIF. En vooral Frankrijk en Spanje zijn populair. Vorig jaar ging het om zo'n 14.700 landgenoten. Dat is een stijging van 58% in 5 jaar tijd. Terwijl de groep langdurig zieken in totaal maar met 22%.

0: 20% steeg. Een verklaring ziet het RICIF niet. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het labo van onder meer viroloog Mark van Ranst, het Regia-instituut van de KU Leuven. Er is sprake van toxisch leiderschap, sabotage, pesterijen en zelfs diefstal, zegt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
1: Mark van Ranst leidt daar een van die labo's samen met Elke Wollands. En dan heb je ook professor Piet Maas, die een van de andere labo's leidde. En dus die drie mensen zijn eigenlijk verwikkeld in een nogal bitse strijd. Piet Maas ook met de KU Leuven, want hij is ontslagen omdat hij aangewezen wordt als een bron van toxisch gedrag. Maar hij zegt, het zijn Van Ranst en Wollands die voor een verziekte sfeer hebben gezorgd.
0: Zij willen meewerken aan het onderzoek en zeggen dat ze niets te verbergen hebben. Franse ouders hebben hun kinderen van 3 en 5 alleen achtergelaten in Portugal. Ze werden tijdens een spelletje achtergelaten in het bos met een rugzak met propere schone kleren, koekjes en water. Een man vond hen geblinddoekt op een afgelegen weggetje. De Portugese politie heeft de ouders geïdentificeerd. De kinderen werden ondergebracht in de jeugdzorg. De ronde van Italië moeten doen met 2 Belgen minder. Lennart van Eetveld viel gisteren en brak een middelvinger. En hij liep ook schaafwonden op aan zijn arm en elleboog. En tijdens de rit stapte ook Edouard Plankaert al af. Zo blijven er nog 12 Belgen over in de Giro, rit 12 ook. En die start vanmiddag rond 1:15. Rode duivel Yuri Tielemans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. En die winst van Aston Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Want als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League. En dan mag het meteen naar de competitiefase. De dag start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen. Maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
2: Showstop. Wat een vooruitzicht. Goedemorgen, welkom bij Willy.
3: Thomas en Sien.
4: Zometeen om 8:30 weer een Willy Album 500 Battle. Thomas en ik hebben onze favoriet van de dag gekozen. En jij mag kiezen wat we nu al draaien. Dat is voor straks.
2: Spannend, hè?

0: Irene van de Mens, 6 over 8 op deze donderdag 21 mei. Zeer goedemorgen, fijn dat je luistert naar Willy. Op dag 4 van de Willy Album 500. Als je nu pas inpikt, we beginnen elke dag om 10 uur. We gaan door tot 7 uur met elke dag 50 platen, waarvan we 2 songs draaien. Dus dat is heel fijn aan die Willy Album 500. Het beste zou zijn natuurlijk de hele albums, maar ja, dat is misschien echt wel heel veel.
1: Dat wordt wat veel van het goede.
0: Je moet ook 3 maanden Willy Album 500.
1: Voorzichtig even op je honger blijven zitten, is ook niet verkeerd mee. Maar ja, wij gaan dan een kleine voorafname doen straks in de vorm van een battle.
0: Ja.
1: Klinkt allemaal een pak spectaculairder dan, maar toch, er is een zekere gebetenheid. Ja. Zeker bij Sien, want het is competitief natuurlijk. Dat is Sien haar dingetje.
0: Het is 2-1 voor jou.
1: Het is waar.
0: Maar het is mijn dingetje. Ja. Op zich is mijn dingetje niet, tenzij ik aan het verliezen ben, dan wordt het mijn dingetje.
1: Dan word je gemakkelijk, ja. Dus dan kun je niet zo goed tegen.
0: Maar vooral niet tegen jou.
1: Ah, maar we tegen mij. En bij anderen heb je dat niet of zo?
0: Dat minder.
1: Hoe komt dat?
0: Ik weet het niet.
1: Omdat je dat dan nog eens extra in de verf zet dan.
0: Ik heb wel het gevoel dat jij vaker wint.
1: Ja, dat is waar ook.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Ik wil niet, sorry, ik kan niet zeggen dat dat jou ligt, maar het ligt misschien meer aan mij.
0: Ja.
1: Sorry.
0: Weet je nog, op 13 maart...
1: Ja, ging dat gaat komen. Dat was die keer dat ik niet gewonnen had? Of?
0: Nee, okay, iets anders. Sorry. Freek Braakman had het ook besproken in zijn Goed Nieuws, Willy. Op vrijdag 13 maart werden arresten gevonden van de Franse musketier D'Artagnan.
1: Ja, in Maastricht. Waanzinnig verhaal.
0: Ja, dat was echt een waanzinnig verhaal. Ja. Maar nu is daar wel commotie rond ontstaan.
1: Hoe, in de zin van ze twijfelen toch?
0: Nee, ze twijfelen niet. Enfin, het is nog altijd niet 100% zeker dat die resten die gevonden zijn effectief van D'Artagnan zijn.
1: Maar het was wel straf. Ze hadden zelfs de musketkogel teruggevonden bij de resten, zoals het moet gebeuren.
0: En een munt ook, een munt die dan werd begraven bij belangrijke mensen.
1: Ja.
0: Het gaat om een bovenarmbot en 2 tanden.
1: Oh ja.
0: Maar de archeoloog Wim Dijkman, die dus betrokken was vanaf het begin bij de opgravingen, bij het onderzoek, heeft die botten, of dat bot en die 2 tanden, ongevraagd zelf mee naar huis genomen.
1: Zeg jongens.
0: Maar weet je wat kwam?
1: Ja.
0: Dus was opgegraven dan in Maastricht. Die werden overgebracht door Wim zelf naar een instituut in München om dus alles te checken. En dan werd er gezegd, kan je in München vragen of dat ze die met de post, echt ik verzin het niet, met de post terug opsturen naar Nederland.
1: Maar dat meen je.
0: Jawel. Waarom die Wim zegt, ja, dat gaan we nu wel niet doen.
1: Allee, jongen.
0: Met de post, daar wordt mee gegooid, dat kan kwijtraken.
1: Wow,
0: dat is totaal absurd. Allee. Dus die Wim heeft die zelf terug mee naar huis genomen en ergens in een kluis gestopt.
1: Ja.
0: En nu heeft natuurlijk de gemeente Maastricht al een paar keer gevraagd van, ja, kan je alsjeblieft die resten bezorgen?
1: Ja, ik snap het wel. Die zien natuurlijk wel het tal van mogelijkheden, want dat is een waanzinnig verhaal ook. Hè?
0: Ja.
1: Want dat kasteel is daar ook nog in de buurt waar die D'Artagnan dan zou gewoond hebben.
0: Ja, inderdaad.
1: En dat is nog bewoond.
0: Ja.
1: En jij weet door wie?
0: Nee, dat weet ik niet.
1: André Rieu woont daar.
0: Ah.
1: Ik zweer het u. Officieel. Dat is toch gestoord?
0: Ja, dat is,
1: gestoord verhaal eigenlijk.
0: Wat hij allemaal kan verdienen met viool spelen.
1: Jongens toch.
0: Maar nu, die Wim wil die resten dus niet teruggeven. Hij wil ook niet zeggen waar ze exact liggen. Hij zegt, ze liggen ergens in een kluis bij iemand die ik vertrouw.
1: Maar jongen.
0: Ja, denk
1: maar dat is die van hem, hè?
0: Ik denk dat die tanden nog niet onmiddellijk op zijn plaats gaan...
1: Zijn tanden een keer op de juiste plaats gaan zetten. Denk. Maar goed, dat is iets te agressief geformuleerd. Ja. Het ziet eruit dat het een mooie dag wordt, maar om daar toch nog eens een extra controle op te krijgen, gaan we dadelijk eens bellen met de weerwieding.

0: Ik stel vast dat, en het is goed dat je erover praat, dat wil ik wel duidelijk stellen, maar er is een Willy die hier een enorme verslavingsproblematiek heeft gecreëerd. Enfin, hij heeft het niet gecreëerd, we zijn er mede verantwoordelijk voor, we zijn er zeer verantwoordelijk voor zelfs. En het heeft alles te maken met het spel dat je kan spelen op willy.radio of op onze app.
1: Het is enkel op de app, denk ik.
0: Enkel op de app, inderdaad. Het is enkel op de app. Het raad zoveel mogelijk album hoeze binnen de tijd.
1: Ja.
0: Dat is het. Heel leuk spelletje. En Roel laat weten van dit spel is echt mijn gezonde lijntje coke in the morning. Alsjeblieft. Ja.
1: Maar we hebben zelf een verdedigingsmechanisme ingebouwd, want je kan het maar één keer per dag spelen.
0: Ja, om te zorgen dat er geen enkel van de Willys schuimbekkend neer zal gaan. Maar ja, ik verwittig maar als je eraan begint.
2: De Weer Willy.
0: Iets voor onze weerwering misschien wel. Frank, heb jij al eens aan onze nieuwe teruglijn gehangen? Ja, is leuk hoor.
3: Nee,
0: ja.
3: Je moet het zeker eens doen, ja, inderdaad.
0: Ik denk dat je daar veel kans hebt om mooie scores te halen. Hè. Denk dat wel. Mm-hmm.
3: Toch? Ik weet dat niet. Ja, misschien.
0: Enfin, als je zin hebt en tijd.
3: Ja.
0: Frank, het wordt een mooie dag. Ik voel het langs alle kanten nu al. Ik kan het ook een beetje zien hier vanuit ons studiootje. Mm-hmm. Het ziet er niet slecht uit, hè.
3: Het ziet inderdaad niet slecht uit op dit moment. Hè. Dus overal zonnige perioden in het noorden van het land, hier en daar wat wolkenvelden. Maar uiteindelijk gaan we een beetje een mix krijgen van zonnige perioden en redelijk wat stapelwolken, dat wel. Hè. Dus in de loop van de dag gaat de zon het wat moeilijker hebben. Zeker na de middag hebben we dan eerder een wisselend tot zwaar bewolkt weerbeeld. En dan tegen de avond, als het weer wat begint af te koelen, ja, dan gaan de stapelwolken verdwijnen. Dus dat is een beetje het scenario van vandaag. Het wordt ook een pak warmer, toch een stuk warmer ten opzichte van gisteren. Met waarden ergens rond 20 graden vlak aan zee en 22 graden kan het worden in het binnenland vandaag.
0: Dat is niet al onaardig. Dat is heel fijn. Hoe verloopt het verder? Wordt alleen maar warmer, begrijp ik.
3: Ja, het wordt warmer en zonniger ook. Hè. Dus met morgen zonnige periode hier en daar een paar stapelwolkjes. Maar stelt er maar weinig voor. En dan gaan we al de zomerstoer op met 25, 26 graden. En het lange Pinksterweekend, ja, dat wordt een zomers Pinksterweekend met zaterdag veel zon. Later iets meer wolking vanaf het westen. Zondag starten we met dat ochtendgrijs. Daarna krijgen we opnieuw zonnige periode met een paar stapelwolken. Maandag zal een volop zonnige dag worden. En temperaturen die klimmen naar zaterdag 28, zondag 28... Maandag 27, dat is gemiddeld. Hè. Dus lokaal kan dat nog net iets meer zijn.
0: Amai,
3: dus,
1: iets meer mag wel, denk ik.
0: Ik vind het een beetje warm, Frank. Maar ik wil niet beginnen. Ja, dat is een beetje de negatieve. We hebben er zo lang op gewacht. Maar 30 graden, I don't need that shit. Echt warm. Maar, dus, maar goed. Allee,
3: Het is dat. Het is de eerste echte warmte. Dus we gaan er toch van genieten. Hè.
0: Zeker, zeker, zeker. Ja. Ja. Ja, gewoon naakt mezelf fris waffelen. Geen probleem. Dank je wel, Frank. Heel graag tot morgen. Het was te veel info. Ja. Besef het.
3: Tot morgen.
0: Dag. Ik pak mijn nu.
2: De weer, Willy.
0: De angst slaat al om mijn hart. 30 graden, jongen. Ja.
1: Wat duikt die nieuwe vijver?
0: Nooit iemand beter van geworden, van 30 graden. Zij dat al onderkoeld zijn.

0: Young Hearts van Isaac Rue.
1: Je wou iets spannends zeggen?
2: Of? Ja, het is zover bijna. Dus we gaan dadelijk nog eens een battle doen.
1: Ah.
2: Het is toch spannend eigenlijk, hè?
1: Ja. Ja, want als ik het zo tegenover elkaar zie staan, dan vrees ik dat ik toch weer het onderspit zal delven.
2: Maar waarom denk je dat?
1: Omdat ik nu toch al eventjes voor Willy werk en ik denk de Willy's wel te kunnen inschatten.
2: Ik zou daar niet van uitgaan.
1: Ja.
2: En ik ben weer jaloers, want ja, ik heb echt een papaatjesplaat gekozen, sowieso. Wat dan niet erg is, want ik ben een papaatje. Maar jij hebt echt een heel coole nieuwe plaat gekozen. Al twee keer op rij,
1: ja.
2: Waar je gisteren toch maar mooi mee gewonnen hebt.
1: Dat is natuurlijk wel waar.
2: Dus stop
1: met
2: jammeren.
1: Okay,
2: neem dat nu eens aan van papaatje.
1: Ik doe het.
2: Herpakt u?
1: Ja.
2: Maar
1: echt.
3: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Just in time to start investing.
3: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
3: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
7: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Deze week kom je bij Spar voor...
9: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
8: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
8: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Cota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
11: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
12: Thomas en Sien.

0: crazy vibes nu al. Met dank aan Cella Sue. En lichte zenuwachtigheid ook wel, voel ik. Maar ja, geen probleem. 8:55, vrienden van Willy. Het is zover.
1: De Willy Album 500.
0: Gaan we straks vlijtig mee verder. Dus te zeggen, Annelies, meteen na het nieuws van 10 is het terug. De Willy's Album 500, met andere woorden. Het wordt een muzikale hoogdag alweer. En volgende week ook nog, dus dat ziet er allemaal fantastisch uit. Alleen willen we toch wel een kleine lans breken voor een persoonlijke keuze. Een album dat vandaag passeert. Zowel Sien als ik hebben er eentje gekozen. En afhankelijk van hetgene wat jullie het meeste zien zitten, waar het meest stemmen opkomen, zullen we er een nummer uit draaien. Het is een dingetje, ik vind het leuk. Sien vindt het enorm stresserend, heb ik dat. Of toch, je wordt er heel competitief van.
2: Ja, ik ben eigenlijk niet zo competitief.
0: Nee, ik weet niet hoe dat komt. Dat jij nu zo,
2: ja, maar weet je, als je dan toch een battle doet, is het ook echt stom om niet competitief te zijn.
0: Is waar.
2: Je wilt dan ook gewoon wel echt dat jouw keuze is.
0: Oh, eerlijk, ik vind het ook. Maar goed, tot nu toe, ik ben het even kwijt, want ik ben niet zo met scores bezig.
2: 2-1 voor jou.
0: Ah ja, oké. Okay, ja. Ik was het even vergeten. Goed, vandaag.
2: Ik kies voor het album dat straks op plaats 343 staat. Mm-hmm. Het is het debuutalbum van Wet Leg. Fantastische band. Twee dames zijn er in 2021 aan begonnen. Hebben meteen ook mega veel prijzen gewonnen. Grammy Awards, Brit Awards. En dat is helemaal terecht, want hun album Wet Dream was echt, ja, dat is gewoon een nieuwe sound. En ik wil dan ook

0: beetje jaloers op jouw keuze. Van terechte keuze.
1: Ja.
0: Ja, verdient keihard een plaats in de Willy Album 500.
1: Overigens, niet evident, maar hun tweede album is ook al gepasseerd in de Willy Album 500.
0: Huppla.
1: De enige twee albums die ze hebben, staan er allebei in.
0: Het is goed, zie je, rustig. IJzersterk pleidooi. Waar ik een beetje jaloers op ben, ik ben meer voor een klassieker gegaan. Een plaats die toen ze destijds uitkwam een verpulverende indruk naliet bij mij. En dan nog altijd toe. Dus een plaats die ik echt kan blijven opleggen. En mij altijd afvraag van hoe kan dat nu dat je dat nu nog altijd niet beu bent. Ja. En het gaat over The Software Slump. Het prachtige album van Granddaddy. Wat toen de tijd kwam, een soort van gekke mix tussen ja, krakkemikkige synthesizers en heel melancholische dingen en heel vuil en schurende synths en gitaren. Maar altijd ijzersterke songs. En uit dat meesterwerk ga ik eens voor deze, Hewlett's Dollar.

0: gaat mooi.
1: Dat is gewoon, hè. Dat is gewoon. Dat is gewoon.
0: Het is echt appelen met peren voor jullie.
1: Ja, het is waar.
0: Maar goed.
1: Dat is waar. Dus voilà, we smijten het in de groep.
0: Granddaddy staat straks trouwens op 324. Kies je voor Wet Lag alvast nu? Of kies je voor Granddaddy? Laat het nu

0: Ja, het is wel grappig, dan kom je uit zo'n meesterwerk om weer naar een keuze te maken tussen twee andere meesterwerken. Laten we eerlijk zijn, dat is L'Embarras du Choix hier in de Willy Album 500. Terloops Jeff Buckley dus. En Last Goodbye, de fans van Jeff Buckley, die kunnen op 17 september naar het Belgische Slow Pilot in het Koninklijk Circus, die een hommage brengen aan het album Grace.
1: Dat doen die al lang, Jeff Buckley. Ja. Die toeren daar al lang mee, hè. Die doen dat supergoed.
0: Maar goed.
1: Werner denkt ons te slim af te zijn. Die zegt van, ik zie Wet Like al klaarstaan als volgende plaat in de app en op pili.radio.
0: En daar heeft hij volkomen gelijk
1: in. Daar heeft hij volkomen gelijk in. Maar dat is ook omdat daarna Granddaddy staat ingepland. Wij plannen altijd beide platen in.
0: Ja.
1: En wij kiezen pas als de vorige plaat gedaan is. Dus het is niet omdat je die al ziet klaarstaan dat dat ook de plaat is die we gaan spelen natuurlijk.
0: Ik snap niets van de uitleg, maar ik volg de vraag.
1: Ja. Ja, maar dat de stemming is eerlijk, hè?
0: Ja, het is eerlijk. Sowieso.
1: Werner denkt van, ja, maar het staat al lang ingepland.
0: Nee, Werner. Niets achter te zoeken. Het is overduidelijk gewonnen vandaag.
1: Dat wel.

0: Ja, het is gelijkstand.
1: Dat is echt 2-2. Compleet per ongeluk en dankzij de Willys. Dat vind ik fijn. Mensen
0: dat mooi,
1: denken
0: he?
1: Dat het gesaboteerd is van het moest 2-2 zijn, maar nee. Echt niet.
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Nee.
0: Dat is zoiets, als jij competitief wordt, dan ben je ook een beetje een andere persoon.
1: Ja, sorry, heel ik weet het. Super onaangenaam.
0: Super verbaasd naar jou te kijken. Ja.

0: wil niet, zeker niet competitief klinken zien. Maar de allerlaatste battle zal de eindstand bepalen natuurlijk. Dat is morgen.
1: Ah, ik dacht dat volgende week nog wel verder te trekken.
0: Ah, dat is juist. Het is zwaar. We hebben nog.
1: Geen zorgen. Of wil je morgen stoppen?
0: Nee, totaal niet. Helemaal niet. Heb ik dat gezegd? Nee, zeker niet.
1: Ah.
0: Dat is geen probleem. Het is als ik vergeten dat 2 weken was.
1: Ik was al mega klaar voor volgende week.
0: Nee, het is goed. Okay. Dat is perfect.
1: Ja.
0: Niets aan het handje. Ik trek alles terug in. Goed, ja. Vrienden van Willy, we hoorden Mauro met het prachtige Maintained Love. Maar...
1: Freek Braakman heeft voor de verandering een verzoeknummer...
0: Ja.
1: ...dat na de Goed Nieuws Willy moet gedraaid worden.
0: Het heeft totaal niets te maken met zijn favoriete album of zo, denk
1: nee,
0: ik.
1: Nee, het heeft echt iets te maken met het goede nieuws dat hij zo meteen brengt.
2: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
3: Work Smarter, het businessfestival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
6: En Colruyt trakteert.
7: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
8: Voorwaarden op colruyt.be.
9: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Thomas en Sien.

0: Just Breathe van Pearl Jam. 9:15.
1: De Goed Nieuws Willy. Dat is Freek Braakman. Goedemorgen.
2: Hey, dag Sien. Goedemorgen.
1: Hey Freek. Je goed nieuws wordt vandaag geïllustreerd met een aangepaste plaat. Maar vertel eerst natuurlijk wat het nieuws is. Hè?
2: Ja. Spannend, hè. Ja. Wel, het is eigenlijk een beetje een waarschuwing voor jullie om toch altijd op je hoede te zijn en goed na te denken voor je gekke dingen.
0: Wat je bedoelt voor alle Willys of voor Sien en mij in bijzonder?
2: Nee, voor jullie in bijzonder eigenlijk. Voor de radiomakers onder ons, wat er dus op dit moment 2 van de 3 zijn. Ja. Er is namelijk een klein foutje gebeurd. In Engeland, lokale zender daar, Radio Caroline, die hebben daar nu toch wel per ongeluk op een zeker moment tijdens hun uitzendingen een procedure opgestart. Dat heet daar Death of a Monarch, dus de dood van een monarch. Ja. Wat er dan gebeurt, is dat de uitzending gewoon onderbroken wordt en dat dan God Save the King gespeeld wordt. Het volkslied, zeg maar. Ja, ja. En dan volgt er een stilte. En dat is toch wel op de radio een beetje het equivalent van een nieuwsanker met een zwarte das. Hè, of koning overleden is. Zwart. Ze hebben eigenlijk gewoon gesuggereerd dat koning Charles was overleden.
0: Maar jongens, toch wel een kemel. Hoe kan dat? Want is dat dan uiteraard alle radiozenders hebben voor dat soort gelegenheden zich, heel uitzonderlijk, zijn die voorbereid. Dat is zo. Maar dan moet er toch altijd iemand op die knop drukken, natuurlijk.
2: Wel, want dan krijg je dus de communicatie en dan wordt het wel grappig, natuurlijk. Uiteindelijk, het heeft een kwartier geduurd, eerst dat door hadden. En toen zijn de presentatoren tussen beiden gekomen, hebben hun excuses aangeboden, enzovoort, enzovoort. Maar dan zeggen ze, dat was een technische fout in de hoofdstudio. Maar een technische fout, er is geen enkele computer die dat zomaar gaat beginnen spelen. Dus ik denk dat er een plaatselijke Wim Oosterlink gewoon op de verkeerde knop heeft duwt. En ze zeggen ook nog, sorry, en echt waar, want Alea, dat wordt helemaal grappig, zeggen ze van Radio Caroline, nochtans, wij hebben al altijd echt heel veel plezier om bijvoorbeeld altijd de kersttoespraken vroeger van Queen Elizabeth en nu ook van de koning uit te zenden. Sorry, maar niemand vindt het leuk om naar die kerstboodschappen op de radio te luisteren, dus dan liegen ze er ook nog eens bovenop. Qua reputatie vind ik het verschrikkelijk en een wijze les om toch een klein beetje voorzichtig te zijn met die knop en er eventueel een stukje duct tape op te plakken op die knop.
0: Zo'n plexiplaatje over te doen. We willen ook geen atoombom lanceren. Ik snap het. We zijn gewaarschuwd. We zijn natuurlijk ook Willy, niet Radio Caroline, maar dit tezijde, geen probleem. Mike, voorzichtig even pols, want dus de goed nieuws, Willy, dat is het hele ding. En daarmee, ik ben een beetje aan het zoeken waar
2: dat
0: het
2: is. Duidelijk, dat is toch heel duidelijk. Nee, het beste nieuws is natuurlijk dat koning Charles gewoon nog leeft.
1: Ah,
2: op zich. Dat is al mooi.
0: Dat is al niet gedaan.
2: Dat is echt goed. Ja? En Philippe en Mathilde, ik heb dat opgezocht, die leven ook nog. En mocht het vandaag een bol krijgen. En het beste van al, Thomas, het is een mooi excuus om gewoon nog eens de Sex Pistols te draaien met God Save the Queen. Dat wou ik eigenlijk zeggen.
0: We zijn er. Dankjewel, Freek. En heel graag tot morgen.
2: Tot morgen.
1: De Goed Nieuws Willy.

0: de koning.
1: Dank u wel. Content dat we daaruit zijn. Dadelijk nog een nummer dat ik echt altijd fijn vind om nog eens te spelen, maar meer erover straks.
2: Wij kunnen eigenlijk ook echt wel zeggen dat wij niet van die procedures klaar hebben staan.
1: Nee, nul. Ik voel ook al een angst, zweetparel over mijn voorhoofd. Wij zijn niet voorbereid.
2: Nog even blijven leven,
1: jongen. Als je wilt, we hebben niets voorbereid.

nieuwe van Illa, In My Heart. Nog eentje voor het nieuws van 9. Straks een one-hit wonder met onze chefmuziek Kevin. Maar deze is ook een heel mooie, is natuurlijk uit de soundtrack van About a Boy. Veel mooie muziek gemaakt. Dit is een, misschien wel een van de bekendste nummers natuurlijk. Bad Drum Boy, Something to Talk About.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. Wij dragen E5.
2: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
1: E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. Bijna de helft van de werknemers in ons land vindt de werkdruk te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-expert Acerta. Opvallend, ook de helft van de werknemers geeft toe dat de werkdruk te hoog ligt. Je hoort onderzoeker Christel Minten.
6: De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn op de eerste plaats gebrek aan personeel. Op de tweede plaats gevolgd door de grote variatie aan taken en verantwoordelijkheden. De huidige arbeidskrapte sleept al een tijdje aan en dat maakt het inderdaad moeilijk voor werkgevers om het juiste personeel te vinden.
5: Tieners gebruiken minder vaak een smartphone. In het lager gebruikte 2 jaar geleden nog 66% er een. Nu is dat 10% minder. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse Apenstaartjarenonderzoek over het mediagebruik van jongeren. Het lijkt een eerste positief effect van het smartphoneverbod op school, onderzoekster Hadeweg van Wijnsbergen.
7: We zien inderdaad dat tieners 5e, 6e leerjaar dus hun smartphone minder gebruiken. We zien ook dat die echte sociale media, Snapchat, TikTok, Instagram, een stuk op een latere leeftijd gaan gebruiken. De reden daarvoor is eigenlijk de strengere regels van thuis uit.
5: 6 op de 10 compenseren het wel door hun smartphone thuis vaker te gebruiken dan vroeger. In de buurt van Napels in Italië is vanmorgen een aardbeving gebeurd. Die had een kracht van 4,4. Het is daarmee een van de sterkste aardbevingen daar in jaren. Er zijn voorlopig geen meldingen over grote schade. Geschrokken inwoners kwamen op straat en uit veiligheid blijven verschillende scholen vandaag toe. Er zitten op dit moment zo'n 100 Belgen in de regio in Congo die getroffen is door een nieuwe uitbraak van het Ebola-virus en een kleine 300 in Oeganda, dat zegt Buitenlandse Zaken. Dat raadt af om te reizen naar de 2 getroffen gebieden.

0: gebieden, want er zijn in die regio's al 132 mensen gestorven door die nieuwe uitbraak. Het gaat om een nieuwe variant waar geen medicatie voor bestaat. Franse ouders hebben hun kinderen van 3 en 5 alleen achtergelaten in Portugal. Ze werden tijdens een spelletje achtergelaten in het bos met een rugzak met propere schone kleren, koekjes en water. Een man vond hen geblinddoekt op een afgelegen weggetje. De Portugese politie heeft de ouders geïdentificeerd en de kinderen werden ondergebracht in de jeugdzorg. De dag start vrij zonnig, nadat iemand meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen. Maxima tot 23 graden, morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon, met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
1: Hilversum. Music matters. Het wordt lekker warm. Dat zeker wel. Welkom.
2: Thomas en Sien.
3: Het wordt lekker warm en ik hoor hier net vers van de pers fantastisch nieuws. Iets dat we volgende week hier bij Willy mogen meemaken. Het gaat over een band die we heel hard omarmen hier. Zo meteen meer daarover.
1: Willy. Eerst het prachtige Unfinished Sympathy van Massive Attack. Goedemorgen, welkom bij Willy.

0: Maandag 8 juni is natuurlijk om velerlei redenen een hele speciale dag. Enerzijds omdat iemand in deze ruimte dan 50 jaar wordt.
1: Ja.
0: En anderzijds omdat Massive Attack dan in Vorst Nationaal komt spelen.
1: Ja. Ik dacht, ik laat het gewoon hangen zo tot dusver. Unfinished Sympathy. Blijf de tongtwister om uit te spreken. Zeker als je net een ballisto hebt gegeten. Massive Attack. Op 8 juni in Vorst Nationaal. Helemaal correct allemaal. Goedemorgen.
0: Ik wil nog even inpikken op dat nieuws dat we wel heel de ochtend in het radionieuws horen. Dat 2 op de 3 jongeren 24 op 7 via hun telefoon gevolgd worden door hun ouders.
1: Ja.
0: Door hun vrienden natuurlijk ook, zelfs nog meer, denk ik.
1: Ja, ja, absoluut, absoluut.
0: Ja, ik zit natuurlijk nog niet in de fase dat ik kinderen met een smartphone heb die te volgen zijn. Maar jij wel? Hoe is het, is het bij jou?
1: Wel, ik doe het eigenlijk alleen maar met mijn jongste zoon, Lucien.
0: Ah, oké.
1: Maar alleen maar als hij gaat fietsen. Als hij alleen gaat fietsen.
0: Dus niet met je oudste dochter?
1: Nee, die vragen er zelf niet om. Bij de dochter van mijn vrouw, mijn plusdochter, Marilou, is het omgekeerd. Zij heeft gezegd van mama, ik zou het wel tof vinden als je mij kunt volgen als ik weg ben. Ik denk dat het eigenlijk vooral is, als ze dan een keer ergens omver valt, dat ze ook het liefst heeft dat wij haar komen halen. Denk dat...
0: En dat zij de taxi niet moet betalen.
1: Dat is dat, kostenbesparend, dat is het zeker wel. Maar ja, ik vind dat wel, als onze vriend Lucien, die is nu 15, die doet soms wel eens echt hilarisch lange fietstochten. En hij kan zomaar even ergens een platte tube hebben, of wat dan ook. En dan heb ik toch wel graag zicht op waar die zit en zo. Vind ik handig.
0: Ja.
1: Zou jij dat vragen aan Yoko? Het is nog even vooraleer dat ze...
0: Ja, dat was gewoon totaal niet aan de orde vroeger. Dus ik had er ook nog niet over nagedacht eigenlijk dat mensen dat nu effectief doen. Ik weet het niet. Ik vind dat zij ook wel recht heeft op haar privacy natuurlijk. Ik vind het wel moeilijk.
1: Ja. Stel dat jouw man Pieter Jan zegt van... schatke, ik vind dat gelijk wel handig als ik ongeveer weet waar jij zit. Meestal is dat of in je bed of de ochtend aan toenemen gaan. Maar wat zou je daarop zeggen?
0: Als hij dat aan mij zou vragen?
1: Ja.
0: Wow, daar zou ik echt geen probleem mee hebben.
1: Ah ja, okay.
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Ja.
0: Nee. Jij wel?
1: Ja, ik weet niet, ik vind het raar.
0: Maar dat is ook wel raar of zo. Ja,
1: ik vind het ook zo niet spijt. Maar goed, ik heb
0: raar.
1: Niet dat soort vrouwen die dat echt belangrijk zou vinden.
0: Ik denk dat het misschien ook wel een teken is als je het vraagt aan je partner, dat er misschien andere dingen zijn in je relatie die je moet bespreken.
1: Ja, ik denk dat ook. Maar goed, ook geen oordeel als mensen het gewoon fijn vinden van oké, dat was maar om te timen wanneer dat de lasagne in de oven moet of zo. Hè. Dan weet ik van oké.
0: Ja, maar dan kun je ook gewoon even bellen. Zo doen wij dat dan. Van, ben ik
1: de hele tijd weten waar dat hij dan zit.
0: Hoeft niet.
1: Maar goed, Ali, misschien heb je er een andere mening over. Dit alles terzijde.
0: Ik zei het daarnet al, fantastisch muzieknieuws kwam onze chef muziek Kevin mij net vertellen. Dinsdagavond in Mercy.
1: Ja.
0: Van 7 tot 8.
1: Komende dinsdag dus.
0: Komende dinsdag zal de frontman van de Sheila Divine een uur lang radio maken met Stijn Meuris.
1: Dat is wel heel cool, hè?
0: Fantastisch is dat.
1: Aaron Peroni. Of Perino. Ik twijfel altijd.
0: Pirono. Nee, ik weet het niet.
1: Het is Peroni, denk ik. Ja. Maar het is echt wel... Het is, eigenlijk is de Sheila Divine en alles wat Aaron doet, is hot in België. Dat is echt, die zijn echt big in Belgium. Heeft ook nog songs ingezonden voor Arsenal, bijvoorbeeld.
0: Daar heeft hij ook
1: mee samengewerkt. Ja. Maar dat is zo... Ik vind dat een fantastische kerel en een geweldige band. Wat nu met Dear Leader of the Sheila Divine is, alle dingen die hij uitbrengt, vind ik altijd tof.
0: Morgen komt het nieuwe album The Middle Ages uit, waarvan we nu hun nieuwe single gaan draaien. En ze komen deze zomer ook heel wat keren naar ons land. En nu dinsdag dus bij Stijn Meuris in Mercy.

0: Life is Fragile. De nieuwe Sheila Divine. Volgende week donderdag staan ze in de AB om daar hun nieuw album voor te stellen. We hebben bezoek.
1: One Hit Wonder.
2: Onze chef muziek. Welkom, dag Kevin.
3: Goedemorgen Thomas, goedemorgen Sien.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Heb je deugd toen vakantie gehad, Kevin?
3: Dat heeft inderdaad deugd gedaan. Ja. Dank u wel.
2: Ben je toch heel vroeg wakker vandaag. Sorry dat ik zo vrijpostig ben om je volledige privéleven op de radio te mikken, maar dat te maken met...
3: Ja, de katten die ook denken van wauw, het is al zo vroeg helder. Jongens, kom om, opstaan, een nieuwe dag breekt aan.
2: En die denkt dan van, waar is het baasje? En die begint zo, ja, prachtig.
3: Komt er eigenlijk op neer dat ze gewoon eten willen. Hè? Dat is
2: uiteraard, dus, dan gaan ze uiteraard meteen naar iemand die naar eten ruikt. Dat is zo. Goedemorgen, Kevin.
0: Oké, okay. Ja. Welk One Hit Wonder heb jij bij vandaag, Kevin?
3: Ja, we gaan bijna 25 jaar terug in de tijd. Het is uit 2002, dus volgend jaar is dat 25 jaar oud. Wat ik toch wel gek vind eigenlijk. Het is een beetje een rustige one-hit wonder bij het mooie weer. You're gonna find-

0: Hedendova en Escobar.
1: Maybe for too long.
0: Grijs. Prachtige song. Maar ik weet, op een bepaald moment was er sprake van een overdosis. Weet je dat nog?
2: Dat zal wel.
0: Het was echt
2: zeggen,
0: op een bepaald moment dat ik dacht van, maar nu is het echt wel, maar het is lang geleden. Hè. Dus,
2: ja.
3: Het gaat dan specifiek over Escobar, want Heather Nova kan je moeilijk een one-hit wonder noemen.
2: Nee, precies. Ja. Die kennen we al sinds de jaren 90. Veel hitjes gehad, waaronder Walk This World. Maar ja, inderdaad, wat weet je over Escobar? Niet veel.
0: Niets. Drugsbaron natuurlijk, maar voor de rest.
3: Is hij iets Scandinavisch?
2: Wel ja, Heather Nova die kwam uit Bermuda.
0: Ja.
2: Maar Escobar, die jongens, die komen uit Zweden.
3: Ah ja, Je hoort aan die stem, vind ik. Ik weet niet waarom.
2: Ja, inderdaad. Ze kwamen uit Akersberga. 30 kilometer boven Stockholm, vast heel mooi. Ik ben er nooit geweest, maar het zal wel Noorwegen, het zal wel mooi zijn. En ja, het verhaal van Escobar is eigenlijk niet het verhaal zoals ik het al een paar keer in deze rubriek vertelde. Want het is al vaak gebeurd zo, het klassieke verhaal. Een paar jongens, middelbare school, groepje opgericht. Daar lokaal wat succes, getekend door een label. Eerste single, bam, one hit wonder.
0: Ja.
2: Bij Escobar is het eerder een gevalletje Spinal Tap. Voor de mensen die nu weten wat Spinal Tap is, is een fake heavy metal groep, een documentaire uit de jaren 80, waar alles misgaat met de groep. Maar dat is een beetje het verhaal van Escobar ook eigenlijk. Want een van de grappen in de film Spinal Tap is dat die om de haverklap van naam zijn gewisseld. Die hebben echt honderden, dat is zo'n grapje in de film.
0: En eigenlijk niet altijd van naam wisselen.
2: Nee, en toen ik de biografie van Escobar las, deed me dat daaraan denken. Want houd u vast, ze zijn dus begin jaren 90 opgericht en hun eerste naam was FOF. Dat stond voor Fish or Fantasy.
0: Dat is echt mega suf. Ja.
2: Dachten, nee, doen we niet, maar we blijven in het thema. De tweede naam was Cripple Fish.
0: Laat die vis los.
3: Dat is Zweden, hè?
2: Ja, precies. De volgende naam in het, ze blijven in het dierenrijk, noemden ze zich The Bugs.
0: Ja.
2: Ze dachten, als de Beatles het konden, wie weet.
0: Was er iemand met een alcoholprobleem?
2: Geen idee. Nee. Toen hebben ze het dierenrijk achter zich geladen en de volgende naam was, hebben ze zichzelf genoemd, Brown-Eyed Susan.
3: Dat is echt verschrikkelijk.
0: Ja, dat is echt heel slecht.
2: Het stopt nog niet. Ook Brown-Eyed Susan had jammer genoeg niet het beoogde succes. Toen hebben ze zichzelf Small Change genoemd.
0: Maar dat is echt...
3: Dat kan niet.
2: Ja, ik verzin het niet.
0: Ketting van ellende. Ja.
2: En hier kregen ze met Small Change kregen ze wel wat succes. Konden ze wat voorprogramma's spelen. En toen tegen ze een platencontract. En toen dachten ze, maar Small Change. Gaan we nu ons eerste album als Small Change uitbrengen? Toen dachten ze... Nee, dachten ze, weten we, Escobar, inderdaad een Pablo Escobar, maar dan met een K om legaal gezien niet in de problemen te kunnen geraken.
0: Voilà.
2: Ja. Inmiddels zijn we 2002, dus ze hebben er lang over gedaan met al die namen en al die verschillende varianten. En ze hadden inderdaad Someone New al geschreven.
0: Mm-hmm.
2: En ze dachten, we missen nog iets. En ze zijn bij Heather Nova uitgekomen omdat ze op hetzelfde platenlabel zaten. Ze zeiden, V2, dat zit bij dezelfde maatschappij. Ja, voilà. We proberen het. Heather Nova dacht, waarom niet? Ja, ik ken die gasten niet, maar dat nummertje, dat spreekt mij wel aan. Ja. Ze is naar Stockholm gevlogen. Ze hebben samen die song afgewerkt. En grote, dikke internationale hit. Zelfs in Amerika, ook voor Heather Nova nog.
0: Ja.
2: Grijs gedraaid. En daarna inderdaad niet meer kunnen overtreffen. Het is daarna ook een beetje... Ja, ze hebben nog wel veel albums gemaakt, maar het werd steeds minder met de band. Tot eigenlijk een absoluut dieptepunt in 2008 hebben ze meegedaan met de preselecties om mee te mogen gaan naar het Songfestival van Zweden.
0: Oh, okay.
2: Maar de preselecties nog niet, dat ze mochten gaan.
0: Ja, ja.
2: En ze hadden daar een soort van wildcard gekregen van jullie mogen meteen door naar de preselecties. En in hun aflevering van de preselecties zijn ze allerlaatste geworden.
0: Zo'n
2: beetje met de staart tussen de benen.
0: Een spijtige zaak.
2: Ja,
0: beter niet nog eens geprobeerd dan.
2: Ja, ze hebben in 2024 nog een single uitgebracht, zag ik op hun Facebook. Maar sindsdien is er ook niks meer gepost. En ik hoorde Heather Nova zeggen in een interview. Ja, ik was onlangs nog in Stockholm. En ik had de zanger opgebeld van, zullen we nog eens Someone New doen? Want dat hebben ze in de loop der jaren wel af en toe eens gedaan als het uitkwam. En die Daniel zei, nee, ik kom nooit meer op een podium.
0: Oei, het is echt een droefenis.
2: Misschien is ze met het dierenrijk gaan doen of zo.
0: Ja, ik mag het hopen wel.
2: Ik weet het niet.
0: Maar goed, los daarvan, een ongelooflijk goed nummer. En vooral, ik denk dat, voor zover dat je zoiets kan benoemen, waarom wordt het een hit? Ja, goede song, maar vooral ongelooflijke chemie tussen beide stemmen. Hè?
3: Mm-hmm.
0: Dat is toch wel de song, denk ik.
2: Ja, zeker.
0: Dus met veel plezier, Someone New, nog één keer, Escobar, samen met Heather Nova. Dankjewel, Kevin.
2: Graag gedaan.
0: Tot volgende week.
2: Yo. One Hit Wonder.

0: one more time. Someone new van Escobar en Heather Nova wordt hier ook inderdaad terecht de druk gedeelde break-up song in de vroege Nillies.
1: Ik wil tranen daarover
0: daar
1: vallen zijn.
0: Daar zijn er echt Kleenexen mee volgesnoten. Jongen, een ravage. Zeker wel. Goed, prettige vooruitzichten verder. Over 5 minuutjes ongeveer. Na Queens of the Stone Age en onze fantastische belofte Siska Siska. Is het tijd voor muzieknieuws.
1: En daarna nog... sorry, kikkertje in de keel. Daarna nog een laatste plaat die jij mag kiezen.
2: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
3: Ja!
1: Maar ja...
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
4: Oh ja! Maar ja...
2: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
3: Oh ja! Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promokoken.
1: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
1: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar, hoezo?
9: Sorry, maar het is WK.
11: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: Isse, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreeks lijn met KMI of wat?
13: Daar straks al een melding gehad van HLN.
12: Amai, die zijn snel.
14: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN. De hartslag van Vlaanderen.
15: Knaldi.
16: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
17: Check de promo.
16: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
18: Code yellow.
19: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
20: Echt? Een heel jaar?
19: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
21: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
22: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
23: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
24: Maak je afspraak op carglass.be.
25: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
26: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
25: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
27: Ik ben toch rustig!
28: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
29: Thomas en Sien.

0: The Lost Art of Keeping a Secret. Van Queens of the Stone Age.
1: Dit is het muzieknieuws
0: van donderdag 21 mei met Sien.

0: Er is een nieuwe documentaire bekendgemaakt over Travis Barker, de drummer natuurlijk van Blink-182. Louder Than Fear heet die documentaire met als ondertitel: dit is het verhaal van de man achter de tatoeages. Een eerbetoon aan zij die doorgaan wanneer de muziek bijna stopt.
1: Oké. Okay. Zo. Ja. Goed vurig bracht hij dit. Goed,
0: ja. Ongefilterd noemen ze de documentaire ook. Het zal een film zijn van 90 minuten. Amai. Gaat in première op zaterdag 13 juni in New York, maar zal later ook te bekijken zijn op Disney+. Vanaf 13 augustus. Dus echt iets om naar uit te kijken, denk ik, voor de fans van Blink-182. Order heeft een nieuwe geremasterde collectie aangekondigd. The Best and the Rest Of. Met daarop, zoals dat dan gaat, nog niet eerder uitgebrachte remixes. Op 17 juli zullen die platen uitkomen, zowel digitaal als op vinyl. Ze zijn gedrukt, geperst in Abbey Road. Oh. Ik weet niet of Abbey Road er verder iets mee te maken heeft, maar de remixes zijn daar wel gedrukt. Dus voilà. Vanaf 17 juli nieuw, of ja, geremasterd werk van New Order.
2: Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight.
0: Billy Joel wil niet dat je kijkt naar de Billy Joel biopic.
1: Ah, oei.
0: Hoe zit dat? Omdat het eigenlijk helemaal geen Billy Joel biopic is. Hij heeft daar nooit toestemming voor gegeven. Maar die film die nog moet uitkomen, die ze nu aan het maken zijn, die heet Billy and Me. Yeah. Wat dus wel redelijk misleidend is, want je denkt wel echt dat het over Billy Joel gaat. Maar het is eigenlijk verteld vanuit het perspectief van de eerste manager van Billy Joel. Irwin Mazur heet die man. Ja. Die heeft zijn levensrechten dus verkocht om daar een film over te maken. En, maar ja, natuurlijk...
1: Hij heeft zijn levensrechten verkocht?
0: Ja, zo noemen ze dat. Ja, hij heeft de rechten op zijn leven, dus op zijn verhaal verkocht.
1: Maar
0: dus
1: het mag de rechten van Billy Joel?
0: Helemaal niet. Dus het wordt vanuit zijn perspectief verteld. Ja. Maar goed, als je dan je film natuurlijk Billy and Me noemt...
1: Ja, dat
0: dan
1: is wel echt serieus wat bochtjes nemen om dan toch iets te doen wat eigenlijk niet hoort. Ja. Ja.
0: Het is zelfs ook zo dat John Small... een van de voormalige drummers van Billy Joel, ook heel nauw meewerkt aan die film. Dus ook zijn verhaal zal in die film te horen zijn.
1: Hij heeft veel vrienden in de business gemaakt, merk ik, Billy Joel.
0: En ook zijn kijk natuurlijk op de carrière van Billy Joel.
1: Ja?
0: Maar ja, als je natuurlijk zelf niet meewerkt aan een film die over jezelf gaat, kan je inderdaad afvragen hoe waarheidsgetrouw is dat.
1: En heb je ook niet echt ook heel veel controle meer over wat er buiten komt, natuurlijk.
0: Dus hij roept op om vooral niet te gaan kijken naar Billy and Me.
1: Oké, dat is ook negatief, als ik het mag zeggen.
0: Ja.
1: Licht. Vermoeden dat. Ik weet het niet. Billy Joel ook niet de vrolijkste mens is, maar ik weet het niet zeker. Ik weet het niet zeker. Groot artiest dat wel. Net als onze belofte jongen Siska. Nog even tot eind deze maand. Running up that hill.

0: Kijk, dat vind ik cool van Frankie. Hij steekt het niet meer weg. Hij zou het kunnen opkroppen. Maar hij zegt van, ik moet het ook gewoon kunnen communiceren. Ik ben gewoon zot, onnozel, super van die stem en van dat nummer. Ik snap het, Frankie. Ik zit in het team Frankie, als je het mij vraagt.
1: Iedereen die in het team zit kan op 29 mei naar de Charlatan in Gent, want dan speelt Siska haar Willy-concert. We zoeken nog een laatste plaat in het thema eten en drinken. Heeft alles te maken met onze actie Win je gewicht

0: T-shirts van David Byrne en Brian Eno. We gaan langzaam maar zeker naar het nieuws van 10. Meteen daarna de vrolijke verderzetting van Willy's album 500. Maar in aanloop daarnaartoe nog één fijne plaat die de laatste is. De laatste plaat is geënt op het thema eten en drinken. Dus.
1: Omdat we natuurlijk de grootste prijs ooit weggeven, win je gewicht in vinyl, wil ik toch nog even benadrukken dat het echt de moeite is om daaraan mee te doen. Vanaf 10 uur kan je je terug aanmelden als je de caloriebom hoort. Maar voor het zover is, nog een laatste plaat.
2: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
2: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Zij de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
6: Ah ja, met no-cap gourget, wajo-worstjes en slay samurai.
5: Of dingen, hè, bougie burgers.
6: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
5: Oké. Okay.
6: Waarom neemde jij nu nog een burger?
5: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: de Vos Lemmes.
9: En Colruyt trakteert.
10: Ja, echt waar?
9: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
11: Voorwaarden op colruyt.be.
12: Thomas en Sien.

Flash, vanaf 10 uur geef ik je 3 to-do's. Dat is luisteren naar de Willy Album 500 natuurlijk. Tweede to-do is goed eten. Goed eten om dan mee te doen aan de wedstrijd Win je gewicht in vinyl. Telkens als je de caloriebom hoort, kan je aanmelden. En hoe meer gewicht, hoe meer vinyls. Dat geldt hier. Dus voilà, veel succes. Dit is House of I van Afghan Wix.

Dat wij nu al lang genoeg om met zekerheid te kunnen vaststellen. Goeie nieuwe single. Afghan Wakes and House of I. 7:10 dadelijk. Nieuws van 10 uiteraard. Meteen daarna de Willy Album 500. Nog één plaatje te gaan in het thema eten en drinken. Dat is voor zo meteen na Fade No.

0: is deze maand de belofte van Willy. Because no one else come here. Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
3: Ons vente, zijn bendidioten.
4: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
5: De geschiedenis van uw Google Chrome.
6: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
3: Respect wil ik nog wel proberen.
7: Mamma mia!
8: Wat was dat?
9: De nieuwe comedy-reeks
10: Strike!
9: Nu exclusief op streams.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 10 uur.
12: Goedemorgen. De politie van Puur-Sint-Amans heeft een dronken man betrapt achter het stuur met een rijverbod en zijn drie kinderen in de auto. Hij had 2,39 promille alcohol in zijn bloed. Dat zijn tussen de 10 en de 15 pintjes toen hij zijn kinderen ging afhalen van school. De man was eerder al medisch ongeschikt verklaard om te rijden. Zijn auto is nu in beslag genomen en er is een PV opgesteld voor een verontrustende opvoedingssituatie. Bijna de helft van de werkgevers geeft toe dat de druk op de werkvloer te hoog is. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-expert Acerta. Werkgevers en werknemers zitten daar op één lijn, ziet onderzoekster Christel Minte.
13: De huidige arbeidskrapte sleept al een tijdje aan en dat maakt het moeilijk voor werkgevers om het juiste personeel te vinden. En door gebrek aan voldoende personeel wordt dan aan collega's gevraagd om extra taken op te nemen.
12: In de buurt van Napels in Italië is vanmorgen een aardbeving gebeurd. Die had een kracht van 4,4. Het is daarmee een van de sterkste aardbevingen daar in jaren. Er zijn voorlopig geen meldingen over grote schade. Geschrokken inwoners kwamen op straat en uit veiligheid blijven verschillende scholen vandaag toe. Vrij zonnig op dit moment, maar er komen meer wolken opzetten. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
0: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-dj's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Annelies Orie.
14: We zitten bij nummer 350 en het gaat daar dik feest zijn met Goose.

donderdag die is fantastisch gestart met British Mood en de titeltrack uit Bring It On van Go Goose. Maar het gaat niet. Oei, we moeten even resetten. Ik denk dat ik iets moet drinken. Wat ik trouwens heel straf vind aan die plaat van Goose, Bring It On, dat is hun eerste plaat en die zat meteen op het label van Fatboy Slim. Dat is gigantisch cool. Een hele goede morgen. Je hoort het misschien een klein beetje aan mijn stem. Het is op Daffelgan en theetjes met gember en citroen. Maar we gaan wel knallen op deze dag 4 van de Willy Album 500. Je krijgt opnieuw heel veel kansen om mee te spelen, om jouw gewicht in vinyl te winnen. Ik leg straks nog eens uit hoe dat allemaal werkt. En weet je wat ook zo leuk is aan die hele lijst? Dat is dat je gewoon van Goose naar John Lennon kan gaan. Op nummer 449... mannetjes, 349 staat John Lennon met zijn Plastic Ono Band. En dit is Working Class Heroes. Willy.

0: Om stil van te worden, John Lennon met twee nummers uit die plaat met de Plastic Yoko Ono Band na elkaar. Ik mis John Lennon nog altijd, stuurt Dirk in de app. Ik was 15 toen hij in 1980 stierf en ik voel het nog. Je hoorde Mother and Working Class Hero. Intussen krijg ik...
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoopman!
7: Immoscoopman!
8: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ja?
8: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
10: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Goesting in mijn wereldreis.
12: Elke maand.
11: Lekker chillen in paradijs.
12: Elke maand.
13: Win for life.
12: Win for life.
13: Win tot 5000 euro. Elke maand.
12: Elke maand.
13: Je leven lang.
14: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Mannekes,
17: Bombie.
16: Ik heb gedroomd.
17: Over?
16: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
17: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
16: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
17: En zondag en maandag...
16: 20% korting op alles. Serieus?
17: Oh, jij wist dat niet.
16: Bombie, we hebben nu trucken door. Oei, gaan we niet dan?
17: Jawel!
18: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
19: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
20: Koop lokaal. Voilà.
19: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
21: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
22: De Willy Album 500.
23: ...348.

Je hoort de Human Behavior en Venus as a Boy van Björk. Allebei uit haar eerste soloplaat debut. Onder andere door Wouter, Thomas en Christophe in de lijst gestemd. Christophe die herinnert zich vooral de tijd dat Björk veel te zien was op MTV. Daar werd hij helemaal verliefd op haar stijl, de muziek en niet vergeten op de originele platenhoezen. Ik zie in de Willy app dat we het nog eens moeten hebben over onze megaprijs. Win jouw gewicht in vinyl. Dat is wat we weggeven tijdens deze Album 500. En die Album 500 die loopt nog tot en met volgende vrijdag 29 mei. De finale die kun je ook live komen meevolgen vanuit een van de fijnste platenzaken van ons land, de Music Mania in Gent. Maar dus, hoe maak je kans op je gewicht in vinyl? In mijn geval zou dat iets tussen de 70 en de 80 kilo aan platen zijn. Dat is echt heel veel. Ik heb geen idee hoeveel precies vandaag is, voor alle duidelijkheid. Straks dan ontploft er hier een caloriebom. Op dat moment, als je die caloriebom hoort afgaan, dan moet je als de bliksem naar de Willy-app. Daar verschijnt op de homepagina een aanmeldknop. Daar klik je op en dan geef je het antwoord op de vraag: hoeveel wegen Thomas, Sien, Roos, Wim en ik samen? Zo simpel is het eigenlijk. Alleen, die knop die blijft maar 3 minuten staan. Dat is misschien iets lastiger. En nu door met de lijst. Met nummer 347. Daar staat een Belgische plaat. Namelijk Paradisiac van Millionaire. Dat was de tweede van Tim van Hamel en Co. En dat is ook het album met Josh Homme als producer. Klinkt goed, toch? Zometeen I'm on a High na Ballad of Pure Thought.

van Millionaire. En daarvoor een caloriebom. Jawel, die van dit uur, die is al gepasseerd. Tussen 11 en 12 laat ik er nog eentje afgaan, geen zorgen. Nu een nummer uit de plaat Get a Grip van Aerosmith. Die kwam uit in 1993 en je hebt die plaat op nummer 346 gestemd. Dit is dus Get a Grip.

0: extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Wij dragen E5.
2: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
1: E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Dit is de Willy Alpen 500.

Grip. En ik weet niet of je die cover van dat album wel eens bekeken hebt, maar die is op zijn zachtst gezegd nogal opvallend. Want wat staat daarop? Een koe met een tepelpiercing in de uier en een tatoeage van Aerosmith. Dierenrechtenorganisaties allemaal op hun achterste poten. Maar rustig, in 1993 kon zoiets dus ook al met Photoshop. Nu naar Kate Bush en haar album The Kick Inside. Dat zette jij op 345, wellicht dankzij Wuthering Heights.

Als je de Kick Inside van Kate Bush nog eens helemaal zou beluisteren en je denkt van wie is die mannenstem toch die je af en toe hoort? Wel, dat is David Gilmour van Pink Floyd. Hij hoorde ooit de demo van Kate Bush toen ze nog maar 16 was en hij gebruikte zijn connecties om haar een plaat te laten maken. Dat is toch schoon? Als je hoort dat die artiesten elkaar een beetje helpen en zo hangt alles hier in de album 500 een klein beetje aan elkaar. Je hoort Mano Negra al spelen. Dit komt uit Puta's Fever. Een plaat uit 1989. Jij stemde die op 344. Zometeen King of Bongo na Out of Time Man.

0: Meer samen, maar frontman Manu Chao, die hoor en zie je gelukkig nog wel geregeld solo. Waarom zou je tussen 11 en 12 naar de Willy Album 500 blijven luisteren? Wel, ten eerste omdat je nog een kans hebt om mee te spelen voor jouw gewicht in vinyl. En omdat ik twee nummers uit een album ga draaien van de beste band ter wereld.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig, ze gaan
2: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 11 uur.
0: Goedemorgen. Rond deze tijd start in Marknesse in het noorden van Nederland de jaarlijkse NAVO-oefening. Het gaat dit jaar om een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Journalist Rob van Herk volgt het daar.
7: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaat, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
0: Dieseltanken wordt weer een beetje goedkoper. De prijs voor een liter daalt ze morgen met 5 cent. Je betaalt dan nog maximaal €2,14 voor een liter aan de pomp. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. In april bereikte de dieselprijs nog een record, net geen €2,5 per liter. De politie van Puur Sint-Amans heeft een dronken man betrapt achter het stuur met een rijverbod en zijn drie kinderen in de auto. Hij had 2,39 promille alcohol in zijn bloed toen hij zijn kinderen ging afhalen van school. De man was al eerder medisch ongeschikt verklaard om te rijden. Zijn auto is nu in beslag genomen en er is een PV opgesteld voor een verontrustende opvoedingssituatie. Het is vrij zonnig op dit moment, maar er komen meer wolken opzetten. Het blijft wel droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
5: Win je gewicht in vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.
6: Music matters.
5: De Willy Album 500. Annelies.

Chase Long van Wet Like. Wat toch opvalt in deze Willy Album 500, dat is dat er heel veel debuutplaten in staan. Zoals dus ook Wet Like van Wet Like. Die kwam uit in 2023, nog maar 3 jaar oud. Haalde meteen 2 Grammys binnen. En Harry Styles die coverde Wet Dream, een single op de BBC. Dat hielp ook natuurlijk. Er komen heel veel wilde gokken binnen over welke nu precies de beste band ter wereld is. Bjorn denkt Tool, Dries denkt Clemo Peres, maar nu gaat voor INXS. Tom kiest Pink Floyd. Het is allemaal mis. Je hoort het straks. Nu Synchronicity van The Police.

King of Pain en Every Breath You Take van The Police. Allebei uit Synchronicity. En dat is het album waarbij de spanning in die band zo groot was dat Sting, Stuart Copeland en Andy Summers elkaar gewoon niet meer fysiek konden verdragen. Ze zongen en speelden dus alles vanuit aparte kamers in. Maar wel tegelijk, dus Stuart Copeland die moest dan zijn drumstel zelfs in de eetzaal zetten, zodat hij kon meespelen. Creatief, maar toch jammer. Hè. Daarna ging The Police uit elkaar. Het volgende album, dat krijgt van mij al extra punten voor de titel. Het heet An Awesome Wave. Surfers hebben dat graag, An Awesome Wave. En het is van Al J. Zometeen hoor je Breeze Blocks.

0: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
1: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Mannekes.
6: Bombi.
5: Ik heb gedroomd.
6: Over?
5: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
6: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
5: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
6: En zondag en maandag...
5: 20% korting op alles.
6: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
5: Bombi, we hebben nu drukke door.
6: Oei, gaan we niet dan?
7: Jawel.
8: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Knaldi.
12: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
13: Check de promo.
12: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
15: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
17: Oh, zoveel video!
16: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
17: Ah.
16: Proximus. Think possible.
18: Ik ben toch rustig!
19: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
20: Music matters. Billy.
21: You may contain me, urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: Christen die stuurt. Kirsten, niet Christen. Dit album heb ik zot gedraaid. Live is LJ, trouwens ook altijd de max. En mocht je je afvragen waarom die eigenlijk altijd zo'n klein beetje ingehouden klinken op dit album, op An Awesome Wave, dat is omdat die plaat werd opgenomen op het kot van een van de bandleden en ze mochten daar niet te veel lawaai maken. Dus voor de drums gebruikten ze bijvoorbeeld blikjes en sleutels en ze probeerden niet te luid te zingen. Het heeft allemaal heel goed gewerkt, klinkt geweldig goed. We hebben weer 10 albums gehoord en ik zet ze op een rij.
1: De Willy Album 500. Overzicht.

Drie plaatsen winst voor Goose en Bring It On staat op 350. ...349 is voor John Lennon en het album John Lennon and the Plastic Ono Band. Dit is 348. Me and my head after. Kwam uit in 93, debuut van Björk.

Album 500. En dit is een nummer uit het album dat jij op 340 gestemd hebt. Ik heb het over Armed Forces van Elvis Costello en The Attractions. Een plaat met nummers die vandaag ook nog altijd relevant zijn. Zeker dit, Peace, Love and Understanding.

42 dagen staat Elvis Costello dit te zingen op de wei van Rock Werchter, Oliver's Army. Allee, ja, dat hoop ik, dat hij dat in de setlist steekt, want dan kan ik iets meezingen. Dus, jij was al heel lang aan het wachten, denk ik, op de beste band ter wereld. Die is met het volgende album 4 plaatsen gestegen. Het zou kunnen dat dat komt omdat die plaat vorige week ook album van de week was. We hebben die heel uitgebreid gevierd. Ik heb het natuurlijk over Weezer en The Green Album. Dankjewel om dat op 339 te stemmen. Dit is Hashpipe. Geniet er maar.

0: Het is jammer dat Hashpipe al gedaan is, maar je krijgt zo meteen nog een nummer van de beste band ter wereld.
1: Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because now... Ontdek Siska Siska live, vrijdag 29 mei, op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Oh, ik snap er niks van.
3: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
1: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
4: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
6: Justin.
4: Justin who?
6: Justin, time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Just in time, Adam.
4: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
7: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: En... Colruyt trakteert.
11: Ja, echt waar?
10: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
12: Voorwaarden op colruyt.be.
1: De Willy Album 500. Amelie, sorry.

0: Hoe fijn dat jullie dit zo gestemd hebben dat dit net passeert als het mooi weer opnieuw begint. Goed gedaan. Ik voel een klein beetje dat er weer wat wheelies op het puntje van hun stoel zitten omdat ze aan het wachten zijn op de caloriebom. Xavier die vraagt ook, Annelies, ik heb net 3 kwartier vergaderd met een klant. Is die al ontploft? Xavier, ik kan je geruststellen. Nee, nog niet. Mogelijk zometeen tussen 2 nummers van de Beatles uit Please Please Me uit nummer 338.
1: De BeCharge giftcard.
2: Al uw favoriete merken in 1 kaart.
1: Afspraak op BeCharge.be.
3: Dit is de

die stuurt eindelijk de Fab Four. Die komen nog langs hoor, geen zorgen. En ik moet zeggen, ik werd daar ook wel blij van. Nu, de allereerste van de Red Hot Chili Peppers in jouw Willy Album 500. Jij stemde, by the way, op 337.

0: maar de eerste. Dus aan de fans van Anthony Kiedis en zo. Die komen nog terug. Je kunt gewoon deze en volgende week nog de hele tijd luisteren. Zometeen opnieuw een debuutplaat geschreven door piepjonge jongens op nummer 336.
1: Zij de Vos.
2: Ja, Limmis.
1: Wat gooien we straks op de barbecue?
2: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
1: Een goeie viski.
2: Of een lekkere langoustine.
1: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Limmis.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
6: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen.
5: Ja, of twee abonnementen, of...
6: Twee! Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Code Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
6: Wat? 3?
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
9: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
10: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
11: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
12: Ons vente, zijn bendidioten.
13: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
14: De geschiedenis van uw Google Chrome.
15: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
12: Respect wil ik nog wel proberen.
16: Mamma mia!
17: Wat was dat?
18: De nieuwe comedyreeks
16: Strike!
18: Nu exclusief op streams.
19: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
20: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Willy.
23: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
24: Het nieuws van 12 uur.
25: Goedemiddag. In Marknesse, dat is in het noorden van Nederland, is de jaarlijkse NAVO-oefening aan de gang. Een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Journalist Rob van Herk volgt het daar.
26: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaten, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden, samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
25: Er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted-lijst. Daarop staan een 20-tal criminelen die door de politie gezocht worden. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij kreeg 14 jaar cel voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is nog altijd op de vlucht. Nog nooit werden er zoveel SOA's geregistreerd als in 2024. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Chlamydia, syfilis en gonorreu zijn de meest voorkomende. Ook in ons land stijgen de besmettingen jaar na jaar. Dat zegt Thibaut van Balen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
27: Er zijn meerdere verklaringen. Een deel van de stijging is zichtbaar omdat we nu meer mensen testen vroeger en met betere testen. We weten ook dat het risicogedrag aan het veranderen is. Er worden vandaag veel minder condooms gebruikt dan vroeger. Maar er is ook een gebrek aan seksuele voorlichting.
25: Het is belangrijk om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Op lange termijn kan je er bijvoorbeeld onvruchtbaar van worden. De Michelin-gids schrapt haar groene ster. Dat was een erkenning voor restaurants die inzetten op duurzaamheid. Maar Michelin vindt dat in de praktijk te moeilijk te controleren. Opvallend, want 2 weken geleden deelde Michelin nog 3 groene sterren uit aan de restaurants. Zij zijn die dus al na een dikke maand weer kwijt. Rond deze tijd wordt de Belgische film Coward getoond op het filmfestival van Cannes aan een selecte groep journalisten. De film van Lucas Dont maakt kans op de prestigieuze Gouden Palm. Filmjournaliste Aagje van Tommen vanuit de cinemazaal in Cannes.
28: De film is pas op het nippertje klaargeraakt. Coward is ingestuurd vorige week toen het filmfestival van Cannes al aan de gang was. En de verwachtingen zijn hoog gespannen.

0: Want voor zijn vorige film, Close, heeft Lucas Dont de Grand Prix gekregen. De op één na hoogste onderscheiding op het filmfestival van Cannes.
1: Zaterdagavond weten we of Coward wint. Ook de Belgische co-productie Notre Salut is genomineerd. Vrij zonnig op dit moment, maar er komen meer wolken opzetten. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden. Dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
2: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Annelies Orie.
3: Oeh la, daar zijn de koeks. Een hele goede middag.

Amai, die Inside In, Out, Inside Out van de Cooks. Dat is die plaat die frontman Luke Pritchard op zijn 16e bij elkaar schreef. Ik vind dat heel jong. Dit jaar is dat album trouwens 20 jaar oud. En dat vieren ze ook in België op de Lokerse Feesten, op Suikerhok en op Dranouter. En ik hoor dus van Sien dat hij geen fan is van Bob Dylan. Ik dacht, dat is toch een beetje folky? Dat vindt hij toch leuk? Alleszins, ik ben wel fan, zeker van de nummers uit Blonde on Blonde die ik nu ga draaien. Dit is Just Like a Woman.

ook aan Bart Peters, die I Want You geweldig gecoverd heeft in het Nederlands. Ik vind dat heel goed. Maar het origineel mag er natuurlijk ook wezen. En van 1966 maken wij een serieuze sprong naar 1994. We gaan naar een band die mee aan de wieg stond van de Britpop. Ik heb het natuurlijk over Pulp. Dit album, His and Hers, heb jij op 334 gestemd. Dit is Do You Remember the First Time?

0: vervangt.
1: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Hello. Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
6: Immoscoop!
7: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
11: Leuke video!
10: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
11: I like!
10: Proximus. Think possible.
12: Ik kan niet werken vandaag.
13: Maar hoezo?
12: Sorry, Martins WK.
14: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
15: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Mannekes,
18: Bombie,
17: ik heb gedroomd.
18: Over?
17: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
18: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
17: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
18: En zondag en maandag...
17: 20% korting op alles.
18: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
17: Bombie, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
18: Jawel!
19: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Oh, amai, die civetje was lekker.
17: Ja, hè.
20: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
17: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
4: Schat, blijf kalm.
17: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
17: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
10: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
21: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
22: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Gotha los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
23: Swiss Sein staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
24: joehoe!
23: Met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sein.
25: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
26: Dit is de Willy Album 500.

Op ook uit His and Hers. Nu naar Green Day, vorig jaar nog op Rock Werchter. Nu op plaats 333. Met een album Nimrod. Zometeen hoor je een nummer dat je dus nooit op de radio hoort. Na Good Riddance. En de caloriebom.

Nice Guys Finish Last, ook uit Nimrod van Green Day. Mannetjes, onze caloriebom, die is maar half ontploft. Er was iets mis met de ontsteking, denk ik. Maar we gaan dat oplossen. We gaan de bom even nakijken. En voor het 1 uur is, laat ik een nieuwe bom afgaan. Dat is beloofd. Eentje die wel volledig ontploft, zodat jij heel makkelijk in de app kan doorgeven hoeveel wij Wheelie DJ's, Sien, Thomas, ik, Roos en Wim, wegen. Komt allemaal in orde. Je maakt nog kans op jouw gewicht in vinyl.

0: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock and roll op twee wielen.
1: It's gonna end up.
0: Stofhappen afzien.
1: On a dirty boulevard.
0: En pure goesting.
1: Bye, bye, bye, bye.
0: Zaterdag 13 juni in La Rocha.

0: Ise, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
1: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zit erop. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
4: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
5: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
4: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienst beheerd door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
3: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
7: Ons vente, zijn bendidioten.
6: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
8: De geschiedenis van uw Google Chrome.
9: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
7: Respect wil ik nog wel proberen.
10: Mamma mia!
11: Wat was dat?
12: De nieuwe comedy-reeks
13: Strike!
12: Nu exclusief op streams.
14: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
15: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
15: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
17: Tartaratata.
15: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
18: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
19: Dit is de Willy Album 500.

0: Morphine met de titeltrack uit Cure for Pain. Dat is een band die trouwens ook een hele grote invloed had op Deus in de jaren 90. Alleen saxofonist Dana Colley die leeft nog en die heeft ook meegespeeld op Supermarket Song van Deus. Wij hebben ondertussen onze caloriebom even goed laten nakijken. Het probleem was het blauwe en het rode draadje. Ja, dat was verkeerd aangesloten, daar klopte iets niet. Maar het is gefixt.
1: Is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl.

0: Het prachtige Avalanche van Leonard Cohen uit Songs of Love and Hate. Mannetjes, caloriebom is nog altijd niet gefixt. Roos, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De caloriebom is kapot.
1: Hoezo?
0: Ja, het is kapot.
1: Maar
0: dus
1: hoe kan dat?
0: Wij hebben die daarnet gestart.
1: Ja?
0: En in de app is compleet aan het flashen. Mensen kunnen niks invullen. Dus we gaan daar ons beste team van ingenieurs op zetten, zodat straks bij jou die bom hopelijk
1: terug,
0: terug kan afgaan. Ah ja, iedereen wil zijn gewicht in vinyl winnen. Ik ga ondertussen nog iets draaien uit Songs of Love and Hate. Man, Leonard Cohen, wat een stem. Maar Ros van Akker is dus terug uit
1: vakantie. Ik kom nog eens werken.
0: Ja. Je bent zo bruin.
1: Och.
0: Mensen vragen zich wel af, ben je bijgekomen op vakantie?
1: Ja.
0: Veel?
1: Ik heb mij nog niet gewogen, want er zit mijn batterijtje werkt niet meer van mijn
0: schaal. Dit is Famous Blue Raincoat.

0: Maar Roos, ik wist niet dat jij zo mooi kon dansen op Leonard Cohen.
1: Maar onze collega's lopen hier voorbij onze studio. En ik dacht, ik wuif eens.
0: Ik doe een beetje ballet.

0: Zeg, Roos, Annie die zegt, dat is toch wel erg dat mensen vragen of Roos is bijgekomen tijdens het verlof.
1: Maar nee.
0: Die denken, dat wordt gebodyshamed en zo. Maar nee, het gaat er gewoon over dat mensen een goede berekening van ons gewicht willen kunnen maken. Dus dat heeft helemaal niks te maken met de dik of de dun. Het gaat gewoon over welk cijfer staat er op die weegschaal. Roos zou je straks wel zelf tips geven. Ik zet alle platen nog eens op een rij.
2: De Willy Alden 500. Overzicht.

Hand van Bob Dylan nu op 335. Pulp terug is, want dit is nieuw in de lijst. His and Hers op 334. En daar heb je Nimrod van Green Day. Wel een beetje gezakt, ondanks goede werchter 333. 332 is voor Morphine en Cure for Pain uit 1993. Nee.

0: for good, so I never tried.
1: Songs of Love and Hate van Leonard Cohen rond dit overzicht af op 331. En je weet, ik ben van de stijlbreuken. Let's go. Roos denkt, waar gaat dit over? Ja, ze hoort dat natuurlijk niet. Het is feest, Roos. Feest omdat jij terug bent uit Kreta op 330. Dit is Blur. Met een nummer uit Blur. Dit is Song 2.

0: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 1 uur.
8: Goedemiddag. Komt er een einde aan de koopjesperiodes in januari en juli? Dat is de vraag nu de Raad van State verschillende boetes vernietigt. 3 kledingwinkels hadden die gekregen omdat ze de term solde gebruikten buiten de officiële periode. En dat is volgens de Raad van State in strijd met het Europees recht. Nog nooit werden er zoveel SOA's geregistreerd als in 2024. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Chlamydia, syfilis en gonorreus zijn de meest voorkomende. Ook in ons land stijgen de besmettingen jaar na jaar. Dat zegt Thibaut van Balen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
9: Er zijn meerdere verklaringen. Een deel van de stijging is zichtbaar omdat we nu meer mensen testen vroeger en met betere testen. We weten ook dat het risicogedrag aan het veranderen is. Er worden vandaag veel minder condooms gebruikt dan vroeger, maar het is ook een gebrek aan seksuele voorlichting.
8: Het is belangrijk om SOA's zo snel mogelijk te behandelen, want op lange termijn kan je er bijvoorbeeld onvruchtbaar van worden. Er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted-lijst. Daarop staan een 20-tal criminelen die door de politie gezocht worden. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij kreeg 14 jaar cel voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden. Maar hij is dus nog altijd op de vlucht. In Marknesse, dat is het noorden van Nederland, is de jaarlijkse NAVO-oefening aan de gang. Een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Journalist Rob van Herk volgde daar.
10: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaten, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
8: In Cannes wordt op dit moment de Belgische film Coward getoond op het filmfestival aan een selecte groep journalisten. De film van Lucas Dont maakt kans op een prestigieuze gouden palm. We hoorden filmjournaliste Aagje van Tomme vlak voor de film starten vanuit de cinemazaal.
11: De film is pas op het nippertje klaargeraakt. Coward is ingestuurd vorige week toen het filmfestival van Cannes al aan de gang was. En de verwachtingen zijn hoog gespannen, want voor zijn vorige film, Close, heeft Lucas Dont de kraan die gekregen, de op één na hoogste onderscheiding op het filmfestival van Cannes.
8: Zaterdagavond weten we of Coward wint. Ook de Belgische co-productie Notre Salut is genomineerd. Al maar meer wolken de rest van de namiddag. Het blijft wel droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen is het zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
6: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-dj's wegen. Willy.
12: Music matters.
6: De Willy Album 500. Roos van Akker.
13: En dan heb je er nog eentje te goed van Blur. Het wordt Beetlebum.

0: Welkom bij dag 4 van de Open 500. Je kreeg net nog op nummer 330 de tweede song uit Blur van Blur. Een vijfde album al uit 1997 dat ze in Reykjavik hebben opgenomen in IJsland. Toch zeker de zang voor deze Beatlebam. En logischerwijs volgt dan nummer 329 in je Open 500. En die is ook voor een Britse band. Die mogen daar pronken met hun debuutalbum. Ik heb het over Kaiser Chiefs met Employment. Het album dat hen op de muzikale wereldkaart heeft gezet. Hè, vooral door Everyday I Love You Less and Less. Die hoor je zo, maar zeker ook dit. Oh my god, Kaiser Chiefs op nummer 329.
1: Dit is de Willy Album 500.

Hoppa! 329 was voor de debuutplaat van Kaiser Chiefs, Employment. En dan meteen nog een debuutalbum, één plaats hoger. Ook van iemand uit Engeland. Geboren in Burton-upon-Trent. Heeft samen gestudeerd aan de muziekacademie in Londen met Annie Lennox. Dan weet je dat hij al wat ouder is. Zijn debuutalbum Look Sharp dateert al van 1979. Joe Jackson mag op nummer 328. En dit is One More Time uit Look Sharp.

0: Natuurlijk heb je er nog één te goed, want je krijgt altijd twee songs uit een album in deze mooie lijst. Joe Jackson dus zometeen met Is She Really Going Out With Him uit zijn allereerste plaat Look Sharp.
1: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Mannekes,
4: Bambi,
3: ik heb gedroomd.
2: Over?
3: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
4: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
3: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
4: En zondag en maandag?
2: 20% korting op alles.
3: Serieus?
4: Oh, jij wist dat niet.
2: Bambi, we hebben nu drukken door.
3: Oei, gaan we niet dan?
4: Jawel!
5: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Wij dragen E5.
7: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
6: E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
11: Voilà, een salade van vlees.
12: Oei, amai.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
13: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
14: Oh, zoveel video!
13: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
14: Te veel video!
13: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
15: Ik ben toch rustig!
16: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
17: De Willy Album 500. 328.

Is She Really Going Out With Him, waar ook een prachtige a cappella versie van bestaat, die ik stiekem eigenlijk nog beter vind. Joe Jackson en zijn debuutplaat Look Sharp heb je op nummer 328 gestemd. En is geen debuutalbum op 327. Wel een tweede album van een dame die op 4 juli naar Gent Jazz komt. Prachtige stem heeft ze. Komt uit Santa Monica. Oh ja. En Solitude Standing was haar grote doorbraakplaat in 1987. Vooral door dit nummer. Luca, Suzanne Vega.

Het is niet de originele versie van op dat album. Dat heeft eigenlijk niet zoveel gedaan, die originele versie. Maar toen DNA er een beat onder heeft gezet, werd het een gigantische hit een paar jaar later. Tom's Diner van Suzanne Vega uit Solitude Standing op nummer 327. En tandje wij nu, volume op 11 dus, voor Durst Freddy Boy en zijn vrienden van Limp Bizkit uit het mooie jaar 2000. Chocolate Starfish en de Hot Dog Flavored Water. New Metal boven met dat manke cookie op 326 in je Alpen 500.

0: Zeg, je kunt hier elk uur een alarm horen, hè? Een caloriebom. En als je die hoort ontploffen, open dan heel snel de Willy-app. Want dan heb je 3 minuten om onze wedstrijdvraag te beantwoorden. En die luidt: hoeveel kilogram wegen de Willy-DJ's, namelijk Thomas, Sien, Annelies, ikzelf en Wim? Het is eigenlijk Wim en ikzelf, hè? Ik moet altijd als laatste komen dan, hè? Hoeveel wegen wij samen? We worden gewogen met kleren aan, maar zonder schoenen. Misschien wel belangrijk om te weten.
1: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
2: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
3: Ja!
4: Maar ja...
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
5: Oh ja! Maar ja...
2: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
3: Oh ja! Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
6: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: 3, 2, 1...
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen...
11: En Colruy trakteert.
12: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
13: Voorwaarden op colruy.be.
14: De Willy Album 500. Roos van Akker. Caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl. 325.

1985 met de Head on the Door van The Cure op nummer 325. De caloriebom kwam ook net voorbij. Hopelijk heb je een gokje gewaagd om je gewicht dan uiteindelijk in vinyl te kunnen winnen. En je kreeg al In Between Days van The Cure uit dat album. The Head on the Door betekende eigenlijk ook wel de definitieve doorbraak van The Cure naar het grote publiek. Omdat frontman Robert Smith de duistere postpunk inruilde voor een toch wel toegankelijker popgeluid. Zonder wel zijn typische melancholie te verliezen. En je krijgt er nog één uit dat album. A Night Like This. The Cure op 300.

Het album dat op nummer 324 staat in je album 500, mag je toch wel gerust een meesterwerk uit de vroege jaren nul noemen. Omdat de Granddaddy op hun tweede studioalbum, The Software Slam, ook de melancholie opzoekt. Aan de hand van vintage synthesizers en zelfs akoestische gitaren. Te beginnen met The Crystal Lake daaruit.

0: zei de vos.
1: Ja, limmes.
0: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
1: Ah ja, met no cap courgette, wajo worstjes en slay samurai.
0: Of dingen, hè, bougie burgers.
1: Dat is passé. Kom, herpak de limmes.
0: Oké. Okay.
1: Waarom neemde jij nu nog een burger?
0: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de vos limmes.
4: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. Andere landen investeren een pak minder in ons land. Het aantal buitenlandse investeringen daalde vorig jaar met 11% naar het laagste niveau in meer dan 10 jaar. Het is een algemene tendens in Europa door de geopolitieke spanningen, de importtarieven en de hoge energieprijzen. Maar de daling is bij ons wel groter dan gemiddeld. Er werden dan wel meer jobs gecreëerd. Komt er een einde aan de koopjes? De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van winkels die solden organiseerden buiten de officiële soldenperiodes in januari en juli. De boetes zijn volgens de Raad van State in strijd met het Europese recht. De vraag is nu of er nog andere winkels gaan volgen en of de huidige regels rond de solden dan nog houdbaar zijn. Zo'n 4 op de 10 Belgen hebben moeite om op het einde van de maand rond te komen. Concreet gaat het om net geen 38%, dat is 6% minder dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit overheidscijfers. Walen en Brusselaars hebben het naar hun eigen gevoel moeilijker dan Vlamingen. 37% van de Belgen is wel zeer tevreden met zijn financiële situatie. De Nederlandse archeoloog die mogelijk het skelet ontdekte van de historische Franse musketier D'Artagnan is gisteren opgepakt. Hij weigerde om de botresten en 2 tanden aan de gemeente Maastricht te geven, omdat hij vindt dat hij te weinig erkenning krijgt. Vanochtend gaf hij ze uiteindelijk toch af. Het DNA-onderzoek moet ook nog bevestigen of het wel om echte resten van D'Artagnan gaat. Al maar meer wolken de rest van de namiddag. Het blijft wel droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
3: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.

0: Uit de allereerste van Radiohead, Pablo Honey, uit 1993. Het debuut van Thom Yorke en zijn kompanen heeft in de tijd niet zoveel potten gebroken. Terwijl het dus wel de song van hen bevatte die hen in één klap bekend heeft gemaakt. En ook dit wat je nu gaat horen stond op die plaat. Die nummer 323 behaalt in je album 500. Want dat is de lijst waar je naar luistert. En het leuke is dat je er na deze week nog een week lang kunt naar luisteren. Ha, dit is Stop Whispering van Radiohead.
1: De Billy Album 500.

over naar nummer 322. En die plek is voor het vierde studioalbum van Placebo. En het speciale aan die plaat was dat Brian Molko en zijn twee vrienden hun gitaren voor het eerst aanvulden met wat meer elektronische beats en synthesizers. En dat werkte. Uit 2003, uit Sleeping with Ghosts, The Bitter End, Placebo.

Special Needs van Placebo uit Sleeping with Ghosts op nummer 322 in je album 500. En één plaats hoger op 321 staat een album dat je echt wel legendarisch kunt noemen. Het was de tweede plaat van Norman Cook, die zichzelf het pseudoniem Fatboy Slim had aangemeten. En het stond hem goed, heel goed zelfs. You've Come a Long Way Baby uit 1998 staat in het geheugen gegrift van iedereen die dat heeft meegemaakt. Van jou dus waarschijnlijk ook. Fatboy Slim heeft de big beat uit de underground gehaald en op ons afgevuurd. En wij hebben het toen meer dan goedgekeurd. Right here, right now, Fatboy Slim.

0: Bombies.
1: Bombies.
0: Ik heb gedroomd.
2: Over?
0: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
1: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
0: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
1: En zondag en maandag?
2: 20% korting op alles.
0: Serieus?
1: Oh, jij wist dat niet.
2: Bombie, we hebben nu drukken door.
0: Oei, gaan we niet dan?
1: Jawel!
3: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
4: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
4: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoopman!
7: Immoscoopman!
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ja.
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
11: Leuke video!
4: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
12: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
13: Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
14: Elke maand.
13: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
15: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
18: Oei, wacht ze.
19: Rustig, schat.
18: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
19: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
17: Prima, prettige avond.
18: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
19: Ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
20: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
21: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
20: Sorry, kan dat wat korter?
21: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
20: Nee, korter.
21: Koop lokaal. Voilà.
4: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
22: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
23: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
24: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
25: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
26: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
4: Dit is de Willy Alpen 500. 321.

0: Freeze You, met die fantastische videoclip ook, waar mensen wat knullig onder leiding van Spike Jonze staan te dansen, of wat daarvoor moet doorgaan. Fatboy Slim en You've Come A Long Way Baby, op nummer 321. En dan maak ik het overzichtelijk voor jou, toch wat de laatste 10 albums betreft, van 330 naar 320.
1: De Willy Album 500 Overzicht.

0: En net kreeg je nog nummer 321, Fatboy Slim met You've Come a Long Way Baby. Terug naar eind jaren 70 nu, met iets dat het beter heeft gedaan in de live versie dan het origineel. En het is niet iets van de Kinks, maar wel van Cheap Trick. En dan weet je het, hè. Het Budokan mag op nummer 320 met I Want You To Want Me.
1: De Willy Album 500.
2: I want you to want me.

0: 320 in jouw album 500 was voor Cheap Trick en Live at Budokan. En dit was Nog Surrender eruit. Je weet het, als de caloriebom voorbij komt, dan mag je een gokje wagen hoeveel de Willy DJ's samenwegen. Hoeveel Thomas en Sien, Annelies, Wim en ik met kleren aan, zonder schoenen samenwegen. Dus open de app als je het alarm hoort en stuur je idee maar door. En je mag dat zoveel doen als je wil. Ik zou mijn kans wagen, want je kunt er je eigen gewicht mee in vinyl winnen. En wel nu.
1: Is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl. 319.

0: Hop Hop, The Pretenders en Mystery Achievement uit hun gelijknamige debuutalbum uit 1980 op nummer 319 in je album 500. En je hebt er nog één te goed natuurlijk, die hoor je na dit.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Isse, newsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
6: met rukwinden tot 90 km per uur.
5: Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
7: Daar straks al een melding gehad van HLN.
5: Amai, die zijn snel.
8: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Oh nee!
11: Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
12: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
13: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
14: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
13: Ja, of twee abonnementen, of...
14: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
15: Of is dat vals spelen?
13: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
16: Code Yellow!
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week was parfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: De Willy Album 500. Roos van Akker. 319.

van 1980 naar 2008. Vooral weer een allereerste plaat van een band uit New York. Niet de Strokes, maar die band met Ezra Koenig. Oh ja, Vampire Weekend. En dit was de single die alles voor hem en voor jou, voor ons, deed ontploffen toen. A-Punk op nummer 318.

0: 318 was voor het debuutalbum van Vampire Weekend uit 2008. En je kreeg nog Oxford Comma eruit. Zie je die albumhoes nog voor je? Met die Polaroid-foto van die kroonluchter erop. Allee, ik wel, alleszins. We tellen verder af en na het nieuws van 3 uur.
1: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock'n'roll op 2 wielen.

0: In samenwerking met Floreal Holidays en Willy. Music matters.
1: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
2: Ons venten zijn bendidioten.
3: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
4: Die

0: nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. Net geen 38% van de Belgen heeft op het einde van de maand moeite om rond te komen. Dat aantal daalt wel met 6% tegenover 4 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. Walen en Brusselaars hebben het naar hun eigen gevoel moeilijker dan Vlamingen. 37% van de Belgen is dan weer zeer tevreden met zijn financiële situatie. De 7 Belgen die op de hulpvloot voor Gaza zaten en door Israël opgepakt werden, vliegen normaal gezien vandaag nog naar Istanbul in Turkije om vandaar dan terug te keren naar ons land. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De Israëlische marine hield deze week tientallen boten met hulpgoederen voor Gaza tegen en ze pakten 428 activisten op. Die werden hard aangepakt, waardoor verschillende landen de Israëlische ambassadeurs op het matje riepen. Ook ons land deed dat al. En Sporting Hasselt of de Spors mag volgend seizoen dan toch in 1B voetballen. De club van Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen werd kampioen in eerste amateur, maar kreeg geen licentie om te promoveren naar het profvoetbal, omdat Sporting Hasselt volgens de commissie te weinig garanties kon geven dat het niet in geldproblemen zou komen. Maar de club zelf zag geen problemen en ging in beroep en krijgt nu dus gelijk. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog bij 23 graden. Morgen veel zon en tot 26 graden. Zaterdag wat meer wolken. Zondag begint grijs, later zon en maandag volop zon. Het wordt warm, maximaal rond 28 graden.
0: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Roos van Akker.
7: Hier komt al nummer 317. En die plaats is voor Alice Cooper.

uit 1972 en nog niet de oudste plaat dit uur. Alice Cooper met de titeltrack uit Schools Out op nummer 317. Je luistert naar de album 500 op Willy. 2 weken lang genieten van de beste albums die jij hebt gekozen. En volgende week vrijdag, dan is het de finale. Dat is nog ver weg. Maar we zenden dan de hele dag live uit vanuit de Music Mania 2 in Gent. Kom dan gerust eens langs om goeiedag te zeggen of om ons bezig te zien. Je hebt er nog één te goed van Alice Cooper. En hier komt die Looney Tune uit Schools Out op 317.

Joepie, iets Belgisch nu van Mauro Pawlowski en Tim van Hamel. Wat toen een meer dan perfecte combinatie was. Nu waarschijnlijk nog altijd, hè. Talent verdwijnt niet. Dat zit gewoon in de genen. Ik heb het over de fantastische Evil Superstars. Ze wonnen in 1994 Humo's Rock Rally, debuteerden 2 jaar later met Love Is Okay. En ze speelden hun legendarische afscheidsconcert op 15 september 1998 in de Botaniek in Brussel. Net na Boogie Children Are Us is uitgekomen. Het album belandt op 326 in jouw album.

316 in de album 500 was voor de Evil Superstars. Van Hamel en Pavlovsky boven met Boogie Children Are Us. En dan Brian Eno, die deed niet meer mee voor het album van Talking Heads dat je nu gaat horen, op nummer 315. En het heeft David Byrne en zijn Talking Heads naar ongekende hogere regionen gecatapulteerd. Speaking in tongues nu dus, met This

0: Nummer 315 was voor Speaking in Tongues van Talking Heads. En er komt nog een track uit. Zometeen.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
4: Laat het los, laat het gaan.
3: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
11: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
14: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
15: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
14: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
16: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
17: Oh, zoveel video's!
16: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
17: Te veel video's!
16: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
18: Dit is de Willy Alpen 500. 315.

Ik zei het daarnet al dat het oudste album nog moest komen na Alice Cooper met School's Out. En wel, het is zover. Uit 1971 van de grootste dino met die kleine armpjes. In een muzikale versie natuurlijk. T-Rex, Mark Bolan en zijn band Get It On. Op nummer 314...

0: Cosmic Dancer van T-Rex uit Electric Warrior. Het oudste album van dit uur op nummer 314 in je album 500. En tijdens deze prachtige lijst kun jij je gewicht in vinyl winnen. Daarvoor moet je raden hoeveel de Willy DJ's Thomas, Sien, Annelies, Wim en ik samen wegen. Je krijgt elk uur 3 minuten de kans om je antwoord in te vullen via de Willy-app. En elke keer je de caloriebom hoort ontploffen op de radio kun je dat doen. Dus, caloriebom of geen caloriebom, dat is de vraag. Dit is ondertussen nummer 313.
1: De caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl.

0: Kings of Leon en Because of the Times op nummer 313. Net nog kreeg je Charmer uit die plaat. En de tweede song daaruit volgt na dit.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week was parfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
3: Ja!
4: Maar ja...
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
5: Oh ja. Maar ja.
2: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
3: Oh ja.
4: Maar ja.
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
8: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
10: Tartaratata.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: De Willy Album 500. Roos van Akker. 313.

0: van de jaren 2000 naar 1998. Het doorbraakalbum van Korn, die straks naar Graspop Metal Meeting komen. Het werd hun derde studioalbum dat hun new metal liet overkoken in onze hitlijsten. Met vooral deze waar Jonathan Davis gaat beatboxen in de bridge. Heerlijk! Free Connelly's op nummer 312.
1: Something takes a part of me. Something lost and never seen.

Korn op nummer 312 met Follow the Leader. Had jij een huis? Had ik een huis? Tuurlijk. Nog eentje, hè? Voor wie het hier gaat overnemen. Het is van Brian Ferry met zijn Roxy Music uit begin jaren 80. En ik mag nog net de titeltrack eruit laten horen. Zweverig en heerlijk zoet en warm. Avalon. Mooie donderdagavond verder. Dat lukt zeker met Wimmel. Geniet ervan.

0: trakteert. Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag. De Vlaamse overheid houdt op dit moment een grote controleactie in de haven van Antwerpen tegen emissiefraude bij vrachtwagens. Het gaat om trucks met een extreem hoge uitstoot, bijvoorbeeld omdat ze hun roetfilter weghaalden. Zo verbruiken ze minder, maar vervuilen ze veel meer. Je hoort Roel van Eerteweg van de Vlaamse Milieumaatschappij.
5: Die kleine groep heeft een heel grote impact op de luchtkwaliteit. En dat willen we nu aanpakken door gericht te gaan controleren. We zetten bijvoorbeeld remote sensing in, waarbij dat wij de uitstoot gaan kunnen meten van voorbijrijdende voertuigen zonder dat die voertuigen

0: Zo staan er maar twee Belgen op het hoofdtoernooi bij de vrouwen in Parijs. Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het maar heel langzaam af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot wel 30 graden.
1: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Wim Oosterlink.
2: Nog eentje te goed uit Avalon van Roxy Music. En ik had aan deze gedacht. Goedemiddag. Music matters. Music
1: matters. Willy. Nummer 311.

0: album Avalon van Roxy Music uit 1982. Staat op 311 in deze Willy album 500. Je hoorde More Than This van Roxy Music. Even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy album 500. Overzicht.

318 stond Vampire Weekend van Vampire Weekend. Schools Out van Alice Cooper. Op 317 muziek uit 1972 in de Willy album 5.

En op 311 hoorde je daarnet Avalon, het album uit 82 van Roxy Music. Straks muziek van Kraftwerk en ZZ Top in deze lijst. Maar nu eerst op nummer 310, het album The Razor's Edge van AC/DC.

0: stem kapot uit 1990, The Razor's Edge van AC/DC.
1: De Willy Album 500.
0: Nummer 310 was dit. In de Willy Album 500, de 500 beste albums ooit gemaakt, hoor je. 2 weken lang hier op Willy. We zijn maandag begonnen bij de nummer 1000. Nu komt 309 eraan. We gaan morgen door. En Pinkstermaandag ook, dan hoor je het vervolg van de lijst. En volgende week vrijdag zouden we bij de nummer 1 moeten uitkomen. Je hoort telkens 2 nummers uit hetzelfde album na elkaar. En nu, op 309, staat een album waarvan je de volgende nummers hoort: Computer World en Computer Love.
2: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
3: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Wij dragen E5.
7: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
6: E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Dit is de Willy Album 500. 309.

0: Hoor ik daar Coldplay in? Ik heb het al eens voor Coldplay. Ik gooi Coldplay. Is dat cover? De covers van Coldplay? Is dat Coldplay? Ja, Coldplay inderdaad. Voilà.
1: De Willy Alpen 500.
0: Coldplay haalde de mosterd bij Computer Love van Kraftwerk. 309 in de Willy Alpen 500. Een album dat 45 jaar oud is. Dit jaar Jente vraagt, wat is dat met die liftmuziek? Ik probeer er een vloer te leggen. Ja, de liftmuziek is gedaan. 11 minuten Kraftwerk. Jawadde. Het is wat, inderdaad. Zeg, je kan deze week, volgende week je gewicht in vinyl winnen, dat weet je. Hè? Maandag is het Pinkstermaandag. Vanaf dinsdag begin ik stilaan mijn collega's te wegen. Ik ga dat hier in de radiostudio doen. Dus de officiële weging der collega's zal gebeuren hier in de radiostudio. En ik heb met Roos van Akker afgesproken dat ik met haar begin. Oké, dus dinsdag zal ik de eerste collega wegen. Roos van Akker, ik ga de uitslag dan nog niet geven natuurlijk. Want je kan nog tot vrijdag ons gewicht proberen inschatten. Maar toch, dinsdag begin ik met de wegen. En het zal Roos van Akker zijn die als eerste officieel gewogen zonder schoenen is. Dus het is met kleren, maar zonder schoenen. Voor alle derde. Wordt vaak gevraagd, dus niet omgekeerd. Oké. Nee, ja, ik snap het. Maar nee, het is gewoon dus met kleren zonder schoenen, niet omgekeerd. Goed. Zeg, we gaan naar J.J. Cale. Een album dat 55 jaar oud is en op 308 staat in de Willy Album 500. Maar eerst nog even je de kans geven om in te vullen in de Willy-app hoeveel je denkt dat wij samen wegen. 5 Willy-DJ's. Thomas en Sien, Annelies, Roos en ik. Hoeveel wegen wij samen? De caloriebom gaat af. En dan kan je naar de app gaan om in te vullen. Veel succes!
1: De caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl.

0: album heet Naturally. Kwam uit in 1971. De maker J.J. Cale, je hoorde naar elkaar. After Midnight. En Magnolia. Hou je klaar voor Tool straks? Ja, want die komen voorbij in de Willy Album 500. De Beastie Boys ook. En nu eerst op 307 een schitterend album uit 2013 van Nick Cave en de Bad Seeds.
1: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock'n'roll op twee wielen. Let's go.

0: matters.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
3: De Willy Album 500. Wim Oosterlink. Nummer 307.

Een schitterend nummer als hij dit live speelt. Een anthem wordt het live bij Nick Cave and the Bad Seeds. Uit het album Push the Sky Away, dat was Jubilee Street. En daarvoor de titeltrack Push the Sky Away van Nick Cave. Vraag van Annelies, wordt het volgende week een warme week? Kwestie van te weten wat de garderobe zal zijn van de Willy-presentator. Goeie vraag! Goeie vraag. Weet je, voorbereiding is het geheim om te winnen bij dit soort dingen. Straks Tool in de Willy-album 500. En de Beastie Boys. Meteen na ZZ Top uit 83, het album 11.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. Israël heeft alle buitenlandse activisten die het van de hulpvloot voor Gaza haalden het

0: bijvoorbeeld omdat ze hun roetfilter weghaalden. Zo verbruiken ze minder, maar vervuilen ze meer. Je hoort Roel van Eerteweg van de Vlaamse Milieumaatschappij.
1: Die kleine groep heeft een heel grote impact op de luchtkwaliteit. En dat willen we nu aanpakken door gericht te gaan controleren. We zetten bijvoorbeeld remote sensing in, waarbij dat wij de uitstoot gaan kunnen meten van voorbijrijdende voertuigen, zonder dat die voertuigen moeten stoppen.
0: De controles duren enkele weken. Binnen de federale regering blijft er discussie over de centenindex. Daar wordt straks over gestemd. Coalitiepartner CD&V zal voorstemmen, maar blijft zich ook wel verzetten. Zo ziet CD&V-kamerfractieleider Nawal Farhi wel iets in een alternatief voorstel van de werkgevers en werknemers, de zogenaamde groep van 10.
2: We zien vandaag dat het sociaal overleg doet wat het al jarenlang moet doen, namelijk een akkoord maken waar zowel werkgevers en werknemers zich in kunnen terugvinden. En het sociaal overleg is de brug tussen de beslissingen die wij hier maken en de directe impact op een ander leven. Geef het alternatief een eerlijke kans.
0: Maar premier Bart De Wever van N-VA wil er niet van weten. Hij ziet 3 problemen waardoor het voorstel volgens hem niet interessant is. De stoffelijke resten van Céline Kremer zijn eindelijk thuis bij haar familie in de buurt van Luik. Dat meldt haar zus op sociale media. Kremer was 31 toen ze 3 jaar geleden verdween in Tasmanië. Begin dit jaar vond een wandelaar daar botten en tanden, niet ver van waar ze verdween. Later bleek het effectief om Kremer te gaan. Wellicht ging ze tijdens een wandeling van het pad af, verdwaalde ze en vond ze de weg niet meer terug. Sporting Hasselt of De Spor mag volgend seizoen dan toch in 1B voetballen. De club van Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen werd kampioen in eerste amateur, maar kreeg geen licentie om te promoveren naar het profvoetbal. Omdat Sporting Hasselt volgens de commissie te weinig garanties kon geven dat het niet in geldproblemen zou komen. Maar de club zelf zag geen probleem en ging in beroep en krijgt nu dus gelijk. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het maar heel langzaam af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm, morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.
3: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.
4: Music matters. All right, here we go.
3: De Willy Album 500. Wim Oosterlink.
4: Kijk eens wie we hier hebben uit 1998. Hello Nasty. Van de

0: De Beastie Boys, Hello Nasty.
1: De Willy Album 500.
0: Zo heet het album waar Intergalactic op staat en waar Body Moving op staat, waar nog zoveel parels op staan. 305 in de Willy Album 500. We gaan omhoog, we gaan richting nummer 1. Langzaam, maar zeker volgende week, vrijdag, zouden we daar moeten belanden, zouden we moeten te weten komen. Wat volgens jullie de beste plaat ooit gemaakt is. 304. Je hoort het al, het album Last Splash. Dat is de titel uit 1993 van The Breeders. Eerst dit Divine Hammer.

0: zeg, de heerlijke Breeders, Divine Hammer en Cannonball, allebei het Last Splash. Nummer 304 in de Willy Album 500. De 500 beste albums ooit gemaakt. Het is tijd voor nummer 303. Twee nummers na elkaar. Het eerste duurt meer dan 6 minuten. Het tweede 7 minuten. Een album uit 2006 dat dus dit jaar 20 jaar oud is. De titel van het album is 10.000 Days. Hier komt Tool.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5.317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5.317, ik weet het.
2: Oké. Okay.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, maar het is WK.
9: Scoor nu de JBL Senselite draadloze oortjes. Voor maar €77. Mediamarkt.
10: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
11: Leuke video!
10: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
11: I like!
10: Proximus. Think possible.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
12: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
14: Tartaratata.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
18: Koop lokaal, voilà.
17: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
19: 303. De Willy Album 500. Wim Oosterlink. Goed.

0: hoorde Tool.
1: De Willy Album 500.
0: Twee nummers na elkaar uit het album 10.000 Days. Vandaag niet dit jaar, 20 jaar oud. Tool op 303 in de Willy Album 500. Je hoorde The Pot en Vicarious van Tool. Je kan je gewicht in vinyl winnen, dat weet je, deze Album 500. Je moet raden hoeveel de Willy DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samenwegen. Dinsdag ga ik Roos wegen. Dus dan begin ik met de weging, de officiële weging. Ik ga nog niet vertellen hoeveel Roos weegt. Ik ga haar gewoon al wegen dinsdag. Tijdens deze uitzending. Zodat je een beetje kan volgen. Misschien al een tip krijgt. Of zo, een extra tip krijgt. Kijk, hoe vaker je kan raden, hoe meer je kans maakt om je gewicht in vinyl te winnen. Je kan raden via de Willy app telkens als je de caloriebom hoort ontploffen. En ik ga u zeggen, die komt er zo meteen aan. Nog even zeggen dat we Win je gewicht in vinyl weggeven dankzij B-Charge. Je kan met B-Charge codes krijg je toegang tot cadeaubonnen van je favoriete merken. Je moet het eens bekijken op de website bcharge.be. Als je een gokje wil wagen, het is het moment.
1: De caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl. De Willy Album 500. 302.

0: Dom met Victory. Uit het gelijknamige album Victory 2004. Daarvoor hoorde je Housewife natuurlijk op 302 in deze Willy Album 500. Ik draai nog tot 6 uur tracks uit de album 500. Dan gaan we bij de nummer 300 zitten en die laat ik over voor Annelies morgen. Blijkbaar is de volgende albumtitel een citaat uit de Bijbel. Wist ik niet. Blijkbaar zei Jezus tegen Petrus: Get behind me, Satan. In het Engels. Op 301, The White Stripes.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
6: Ise, newsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
7: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
6: Amai, die zijn rap.
8: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
10: Kruidvat.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
12: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
11: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
13: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
15: Dit is de Willy Album 500. 301.

0: Blue Orchid van de White Stripes uit het album Get Behind Me Satan 2005 uitgekomen. Onze nummer 301 in deze Willy Album 500. Zullen we even kijken wat we achter de rug hebben?
1: De Willy Album 500. Overzicht.
0: The Razor's Edge van AC/DC staat op 310 in de lijst, al uit 1990. Met onder meer dit erop, Thunderstruck. And 309 was voor Computer World van Kraftwerk. After midnight, gonna shake your tambourine. 308, het album Naturally uit 1971 van J.J. Cale. She had a little black book. Nick Cave and the Bad Seeds op 307. Met het album Push the Sky Away van 2013. Eliminator van ZZ Top staat op 306. 305 is voor Hello Nasty van de Beastie Boys. En 304 voor Last Splash van de Breeders. Je hebt een serieuze portie Tool achter de kiezen vandaag in de avondspits van Willy. 10.000 Days van Tool stond op 303. 302, Victory van Daan. En 301 was het album Get Behind Me, Satan, van The White Stripes. Morgen om 10 uur hoor je het vervolg van deze album 500. Annelies zal je dan laten horen welke topartiest, mag ik wel zeggen, er op nummer 300 staat. Zal ik een tip geven? Ik ga een tip geven. Ik geef een tip. De tip is, ik heb onlangs 3 uur lang enkel muziek van hem gedraaid. Morgen 10 uur.
1: Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because no one else come here. Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar? Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. Er dreigt opnieuw uitstel voor de stemming van de programmawet, met daarin onder meer de centenindex. Verschillende oppositiepartijen vragen dat de Kamercommissie Sociale Zaken stemt over het alternatieve voorstel van de sociale partners. Regeringspartij CD&V voelt daar ook wel iets voor, maar de N-VA van premier Bart De Wever niet. Hij ziet 3 problemen zoals dit.
5: Wij willen met deze maatregel niet raken aan mensen die gaan werken voor een laag tot een mediaan loon. Wij willen met deze maatregel niet raken aan de koopkracht van mensen die moeten leven met een bescheiden pensioen. En hoe dat je het ook draait of keert, het alternatief zou het op de korte termijn wel degelijk doen en wij wensen dat niet.
4: Als het alternatieve voorstel goedgekeurd wordt in de Kamercommissie, dan moet de Raad van State advies geven. En is de eindstemming over de programmawet mogelijk pas voor volgende week. In heel wat straten in Vlaanderen is het voorbije uur geteld hoeveel verkeer er is gepasseerd voor de jaarlijkse actie Straatvinken. Het gaat dan om auto's, maar ook fietsers en voetgangers. Onderzoekers gaan nu met die gegevens aan de slag. Je hoort mobiliteitsexpert Thomas van Oetrieven van de Universiteit Antwerpen.
6: En dan kijken we welke buurten wordt meer gewandeld, meer gefietst of meer met de auto gereden. Maar wat we vooral doen is ook kijken hoe evolueert het verkeer. En doordat we sinds 2018 dit doen, die tellingen, we kijken, neemt die frips toe, zien we het aantal voetgangers toenemen, waar de mensen wonen, waar ze leven en waar ze dus ook de meeste impact ondervinden.
4: Gemeentebesturen kunnen die info dan gebruiken om hun beleid rond mobiliteit aan te passen. Israël heeft alle buitenlandse activisten die het van de hulpvloot voor Gaza haalden het land uitgezet, richting Istanbul in

0: Deense eiland. Hij zat wekenlang vast op een zandbank in de Duitse Oostzee. Eerste Belgische ritwinst in de Ronde van Italië. Alex Zegaert reed kort voor de finish van de 12e etappe weg uit een grote kopgroep en hield de sprinters achter zich. Toon Aerts werd 3 seconden later tweede, Jasper Stuyven 5e. De Portugees Eulalio blijft leider in het klassement. Yari Verscharen en Thorgan Hazard vertrekken bij Anderlecht. Hun contract loopt af en wordt niet verlengd. Dat laat de voetbalclub zelf weten. Verscharen is 24 en een jeugdproduct van Anderlecht. Thorgan Hazard is 33. Hij kwam 3 jaar geleden voor 4 miljoen euro over van Dortmund. Het is nog niet duidelijk waar de twee volgend seizoen zullen spelen. Vanavond en vannacht koelt het af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.
1: It's showtime.
2: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
3: Wim Oosterlink.
4: Timmy, de bultrugwalvis die ontploft. De Willy caloriebom is er niks tegen. Toch, goedenavond.

Ja, ja, jong. Op hun leeftijd. Hè? U2 met In A Life. Even duidelijk, dit staat niet in de Willy album 500. Het is nog maar max een maand of twee oud, dus het is nu gedaan. Dus de morgen vanaf 10 uur hoor je het vervolg van de Willy album 500. Nu draai ik gewoon een plaatje zoals dit van U2. Oké, goed. Van mij krijg je dit uur nog Sum 41, Granddaddy. Onze staalhartpresentator Jasper de Petter, die gaat vertellen waarom hij meteen naar zijn programma naar huis gaat spurten. En eerst Nirvana.

0: Marcella Sue met Alone. Het is 6:20 in de avondspits van Willy en we hebben een Willy-belofte. Deze maand mei, ze heet Siska Siska en ze heeft een geweldige cover gemaakt van Kate Bush. Je hoort hem na Soulwax.
1: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock'n'roll op twee wielen. It's gone.

0: Billy Wheeler truitje bij. Bolero Great Gravel. In samenwerking met Floreal Holidays en Billy. Music Matters.
1: Opgelet, Luminous heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminous.be.
3: 3, 2, 1.
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
0: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
0: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
7: Wim Oosterlink.
8: Niveau 0, hè.

0: Siska. Siska, onze wielerbelofte van de maand mei. Volgende week, donderdag, over een week, stelt ze zichzelf live voor in de Charlatan in Gent. Vanaf 8 uur gratis voor wielen. Siska met Running Up That Hill van Kate Bush. Bij mij in de studio, Jasper de Petter, die straks staalhard presenteert. Jasper, alles oké met u? Ça va?
1: Zeker, maar ik ben een beetje gestresseerd of zo, ja. Ik zit op hete kolen.
0: Ja? Waarom zit je op hete kolen?
1: Straks is het de finale van Celebrity Masterchef.
0: Ik dacht dat je ging zeggen, straks is het staalhard.
1: Ook, maar daar heb ik niet echt veel stress. Ja,
0: maar je zit, amai. Oké, dus het is finale van Masterchef vanavond.
1: Ja.
0: En daar kijk jij graag naar?
1: Ik kijk dat devoot. Dat is echt iets waarvoor dat ik thuis blijf of zo. Ja, zeker.
0: Alright, wow.
1: Absoluut.
0: Dat wist ik wel niet van u, dat is zo uw ding.
1: Ja, ik vind dat fantastisch cool. Ik vind dat misschien wel het coolste reality-programma dat er bestaat.
0: Ik zit te kijken van, meen je dat?
1: Ik meen dat echt 100%.
0: Ja, okay.
1: En het wordt beter,
0: ja?
1: Want het... De aanstaande vrouw van onze drummer, die doet mee. En die heeft het tot in de finale geschopt. Dus,
0: wow, wat lief. Dus amai, oké. Ja. Dus het is finale.
1: Ja.
0: En niet alleen, je kijkt graag naar Masterchef.
1: Ja.
0: Maar bovendien is het ook nog iets met de verloofde van uw drummer.
1: Ja, absoluut.
0: Wauw.
1: Ja, ik vond dat heel impressionant dat hij dat gehaald heeft. Die heeft nota bene ook een zoontje gekregen vorige week. En die mochten naar huis en ik realiseerde me, ik was aan het kijken en ik stuurde naar, yes, finale! En dan dacht ik, oh shit, ik heb nog niet gezegd proficiat met je kind. Bij deze Amelie proficiat met kleine Luca, maar vooral met die finale plaats, we gaan de beker mee naar huis nemen!
0: Maar Masterchef, wie is dat dan? Dat is een kandidaat dan?
1: Zij kookt mee als kandidaat. Ja.
0: Maar wie zit daarin dan nog? Ik weet dat niet.
1: In de finale zit nu de vrouw van Matteo Simoni. Ik ben haar naam even kwijt.
0: Oké, goed, wacht.
1: Kan dat fantastisch goed koken.
0: Dat zijn BV's.
1: Ja.
0: Maar wie is dan de vrouw van uw drummer? Of de toekomstige ex, ging zeggen. Nee, de toekomstige vrouw van uw drummer. Wie is dat dan?
1: Amelie Albrecht.
0: Ja, ja. De ding is, de stand-up comedy vrouw. Ja, ja, toch?
1: Absoluut.
0: Van
1: absoluut.
0: De Humo's.
1: Ja, Humo's Comedy Cup gewonnen. Ja.
0: En zij zit daarin. Dan.
1: Ja, en ik wist niet dat zij zo goed kon koken. Allee, ze doet dat echt goed.
0: Maar dat is echt een
1: aanwezig. Die lasagne gemaakt, Wim, ik zweer het u. Ik eet veel lasagne, maar die lasagne die zag er
0: echt
1: goed uit.
0: Waar?
1: Echt.
0: Maar fantastisch. En dus, maar ik iets vragen? Dus als jullie met Ronker dan samenkomen, kookt er dan ook...
1: Nee.
0: Ah, nee?
1: Nee. En eigenlijk, niemand krijgt ook zo toffe brooddozen mee van thuis. Ja. Of zo, hè. Dat is echt... Dat is een bassist soms, maar... Ja, dat zijn dan zo van die rare dingen eigenlijk. Ik ga er eerlijk in zijn.
0: Allee, om dat speciaal. Dus eigenlijk, oké, Amelie Albers vanavond in de finale van Masterchef.
1: Ja.
0: Namelijk het lief, de verloofde van de drummer van Ronker.
1: Ja, daarom absoluut.
0: Ga je nog meer kijken dan dat je...
1: Ja, ik zet mijn laatste plaat op en ik loop hier weg. Hè.
0: Ja, echt waar. Alright, goed. Allee, vooruit. Veel plezier met staalhart en wij duimen allemaal voor Amelie.
1: Ja, het zal vurig zijn.
0: Oké, tot straks. Jongen, dadah.

0: Als je denkt, ah, het is nieuws van Admiral Freebie. Het is 5 jaar oud. This Dream of You van Admiral Freebie. Het is 7:20, straks staalhard met Jasper de Petter. Eerst Granddaddy met mij.
1: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: Imoscoop!
7: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: tacos maken in Mexico.
1: Green for Life. Green for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
8: Ja, hè.
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
7: schat,
8: niet.
7: Blijf kalm.
8: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
10: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Willy. Music matters.
13: I would like you to meet
14: Wim Oosterlink.
13: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

Blossoms met I Can't Stand It. In de avondspits van Wieltjes 3 voor 7. Ik zit met een klein issue. Ik besef het nu pas. Maar ik heb eigenlijk een uur of twee geleden in de Willy album 500 twee nummers gedraaid uit het album Hello Nasty. Een album van de Beastie Boys. Dus volgens alle radioregels zou het nu volstrekt ridicul zijn om alweer de Beastie Boys te draaien. Maar ja, hey, wat gaan ze zeggen? Hey? Veel plezier met Jasper de Petter en Staalhart. En dit nog van mij, donderdagavond. En alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys.

0: Ik snap er niks van.
1: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
2: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
6: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB Plus, in de Willy app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond. Het federaal parlement zal vandaag dan toch niet stemmen over de centenindex. Het was wel de bedoeling, maar het is met een week uitgesteld. Doordat verschillende oppositiepartijen vragen dat de Kamercommissie Sociale Zaken eerst stemt over het alternatieve voorstel van de sociale partners. Regeringspartij CD&V voelt daar ook wel iets voor, maar de N-VA van premier De Wever niet. Hij ziet drie problemen zoals dit.
8: Wij willen met deze maatregel niet raken aan mensen die gaan werken voor een laag tot een mediaan loon. Wij willen met deze maatregel niet raken aan de koopkracht van mensen die moeten leven met een bescheiden pensioen. En hoe dat je het ook draait of keert, het alternatief zou het op de korte termijn wel degelijk doen en wij wensen dat niet.
7: In heel wat straten in Vlaanderen is er weer een uur lang geteld hoeveel verkeer er in de avondspits is gepasseerd. Voor de jaarlijkse actie Straatvinken. Het gaat dan om auto's, maar ook fietsers en voetgangers. Onderzoekers gaan nu met die gegevens aan de slag. Zoals Thomas van Oetrieven van de Universiteit Antwerpen.
9: En dan kijken we welke buurten wordt meer gewandeld, meer gefietst of meer met de auto gereden. Maar wat we vooral doen is ook kijken hoe evolueert het verkeer. En doordat we sinds 2018 dit doen, die tellingen, kunnen we kijken, neemt die fiets toe, zien we het aantal voetgangers toenemen, waar de mensen wonen, waar ze leven en waar ze dus ook de meeste impact ondervinden.
7: Gemeentebesturen kunnen die info dan gebruiken om hun beleid rond mobiliteit aan te passen. Denemarken wil het kadaver van bultrugwalvis Timmy, die later een vrouwtje bleek te zijn trouwens, aan land halen. Het ligt daar nog altijd voor de kust. Experts waarschuwen dat het kan ontploffen of ziektes kan verspreiden. Daarom willen ze het kadaver nu naar een haven slepen om te vermijden dat het uiteen zou vallen. Timmy spoelde vorige week aan op een Deens eiland. Hij zat eerst wekenlang vast op een zandbank in de Duitse Oostzee. Alex Zegaert heeft voor de eerste Belgische ritwinst gezorgd in deze ronde van Italië. Hij reed kort voor de finish van de 12e etappe weg uit een grote kopgroep en hield de sprinters achter zich.
10: Aan het begin van de Giro maak je natuurlijk plannen voor welke ritten zijn er mogelijk voor mijn type renner. En vandaag was er zeker één van. Met dan de hoop dat het hard ging halen op de klim. En dan is het voor mij zaak om in de finale de juiste moment te zoeken. Het was misschien wel het ideale scenario, dus super content dat ik het zo kan afronden.
7: Toonaerts werd tweede. Jasper Stuyven vijfde. De Portugees Eulalio blijft leider in het klassement in de Giro. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het maar heel langzaam af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden. De dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.

0: kommer en kwel zijn natuurlijk. Black Sabbath met het machtige Symptom of the Universe. Misschien wel het dichtste dat er in 1975 bij thrash metal geraakt is. Maar ook Led Zepp en de Beatles stromen in de wateren waar Black Sabbath in zwemt. Meneer en mevrouw de zon, die is eindelijk in het land en ik begin al reikhalzend uit te kijken naar de festivalzomer. Op Graspop zal dat jammer genoeg wel zonder Static X zijn. Want de band die heeft laten weten dat ze alle zomerconcerten afzeggen. Iemand binnen de band zou stevig ziek zijn, maar wie? Dat wordt er niet gezegd. Dat is zowel super geheimzinnig en ook een beetje zuur. Maar gelukkig heb ik ze hier wel in mijn schuif zitten. Static X.
1: Really?
0: Met het legendarische push-it. Vamos.

King Buffalo met het machtige Burning. En ook King Buffalo, die zaten de laatste weken in de ziekenboeg. Ik zag de band dit weekend aan het werk op Sonic Whip en de zanger-gitarist Sean McVay die zat op een kruk met een knoert van een gips rond zijn been. De man maakte er echter geen probleem van. Wat een baas, zou ik zeggen. Die spelen zijn riffs nog altijd even hard. En ook in Kamp Baas, daar zitten de heren van Anthrax. Eindelijk terug met nieuw materiaal, want ze toeren toch al zo'n dikke 10 jaar met hun plaat For All Kings. En die nieuwe die komt eraan in september en zal Cursum Perficio heten. Losjes vertaald uit het Latijn wil dat zeggen, mijn reis komt tot zijn einde. U bent dus gewaarschuwd voor een eventuele nakende afscheidstour. Hier is Anthrax met hun eerste nieuwe single in 10 jaar, It's For The Kids.

Willy. Anthrax met It's for the Kids. En het was de laatste maanden nogal wat te doen rond Alissa White Glues, de gewezen Arch Enemy zangeres. Eerst verliet ze de band om solo te gaan. Dan werd er plotsklaps aangekondigd dat ze de nieuwe frontvrouw zou worden van Dragon Force. En nu is er Blue Medusa, haar nieuwe band. Het klinkt als een beetje een iets theatralere versie van Arch Enemy. Het is metal for theater kids. Iedereen in de band heeft trouwens blauw haar. Dat vind ik dan wel weer verfrissend. Hier is Blue Medusa met het grappig getitelde Flying Monkey. Wat dat wil zeggen, ik weet het niet, maar het klapt heel hard. Alsjeblieft.

0: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Mannekes,
2: Bombie,
1: ik heb gedroomd.
2: Over?
1: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
2: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
1: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
2: En zondag en maandag...
1: 20% korting op alles.
3: Serieus?
2: Oh, jij wist dat niet.
1: Bombie, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
4: Jawel!
5: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
8: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
7: Sorry, kan dat wat korter?
8: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
7: Nee, korter.
8: Koop lokaal. Voilà.
9: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
10: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
13: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

Periphery met Subhuman. Ze krijgen daarvoor versterking van Will Ramos, voorman bij reizende ster Lorna Shore. En je hoort dat ook in die vocal gymnastics. Maar we slaan even af naar een plek iets dichter bij huis, want Everest brengt zaterdag dit weekend hun EP Act 2 Revelations uit. En dat doen ze in Club de B in Torhout. Dit is hun tweede EP op een jaar tijd al. Dat belooft een stevig feestje te worden. Want ook Sign of Algorithm en Discordia die zijn van de partij. Jij wilt daarbij zijn? Dus stuur me een berichtje, want ik geef twee duo-tickets weg. First come, first serve, zoals altijd. En hier is Everest met het machtige And Then There Were None. Alsjeblieft. Let's go, Buckies. En stuur maar raak als jij die tickets wilt.

0: Staalhart. Jasper de Petter.
1: Moshpit in the car. Stuur de snel.

Channel Zero met Never Alone. En we zijn nog niet klaar met Sinterklaas spelen. Want wil jij een duo-ticket winnen voor Channel Zero in Roeselaren met Cobra die Impaler? Dat is volgende week. Nee, dat is dit weekend al. Laat me dan iets weten, want ik heb er twee weg te geven. Enfin, je kan er eigenlijk ook bij zijn op Alcatraz. En daar spelen ze een oldschool setje. Ik hoop dat deze Never Alone daarin zit, want dat is persoonlijk een van mijn favorieten. Maar als jij erbij wilt zijn in Roeselaren met fantastische Cobra die Impaler in de support, laat me dan iets weten. En waarvoor je ook naar Alcatraz moet huppelen, dat is Castle Red. Ze staan daar in de morgue. Dat is de kleinste tent van het festival. Maar iets zegt me dat dat de laatste keer is dat je die band nog op zo'n klein podium kunt zien. Castle Red met Siren.

0: Castle Red. Onthoud die naam. Gaat groot worden.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
6: Oh, zoveel video!
5: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
6: Te veel video's!
5: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
7: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
8: joehoe,
7: met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

West-Vlaamse Dutse kop. Krijgt vocale ondersteuning van de frontvrouw van Hulder en die schieten pet in de roos. Met veteranen als Josh Fury van Liar en King Hiss in de gelederen, dan kan dat ook eigenlijk niet anders dan supergoed zijn. De titeltrack van hun nieuwe EP, die zegt het eigenlijk allemaal, kwelling. Afsluiten, doe dit uur met Iron Maiden, want dat is altijd goed. Ze staan in de Rock and Roll Hall of Fame eindelijk na al die jaren. Maar ze komen niet spelen op de inhuldiging, want ze zijn aan het toeren. En ze spelen gewoon shows voor hun fans. Gelijk de echte, zoals ze zeggen. Tot straks. Hier is Iron Maiden met Power Slave.

4000 fans. Een kampioenenfeest met de spelers van club aan het Jan Breydelstadion is sowieso niet voor vandaag. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, daarna tot 30 graden.

met het legendarische Around the Fur. Ik zag dit weekend Biscuit Park. En ik moet zeggen, die coverde Around the Fur. En dat was bijna beter dan Deftones zelf. Dat was echt fenomenaal goed, jongens. Dus als je op een festival bent deze zomer en Biscuit Park speelt, maak dat je daar bent. Want ze spelen echt heel wat classics, waaronder deze Around the Fur. Je kan natuurlijk ook naar de echte Deftones gaan kijken op Pukkelpop. En waar je ook naartoe kan, is Green Lung. Die komen naar Trix in december. En dubbel zo cool is dat die band niet alleen High on Fire meeneemt, maar ook onze eigenste Belgische Gnome. En die gaan daar supporten, maar daar niet alleen, die supporten heel de European Run. Heel, heel cool als je het mij vraagt. Als je Green Lung nog niet kent, ik ga het heel simpel houden. Het ruikt naar Black Sabbath, maar dan met de orgels van Deep Purple. Hier zijn ze met Evil in This House.

Jean Long met Evil in This House. En ze gaan dus de baan op met Gnome. Hoe cool is dat? En ook Converge, die gaan de baan op met Belgisch eremetaal. Want zij trekken rond met niemand minder dan Crouch in hun kielzog. En dat belooft een super, super vette tour te worden. Want die laatste Crouch-plaat is mega vettig. En ook Converge, die blijft maar riffs van de bovenste plank serveren. Het is hun tweede plaat al dit jaar en elke single wordt beter en beter. Hier zijn ze met het grimmige en sludgy Doom is Bloom. Trouwens, al die Belgische heel coole bands dat meegaan met al die legendes. Mega Dave mag mij altijd bellen. Ik solliciteer graag. Hier is Converge met Doom in Bloom, alsjeblieft.

Ja, daar word ik echt gelukkig van. Alsjeblieft, In Flames met The Jester Race. En Breaking Benjamin, die zijn terug met nieuw materiaal en ze komen eindelijk naar ons land. Dat is geen sinecure hoor, want de zanger Benjamin Burnley, die heeft een gigantische vliegangst. Die komt dus altijd als ze naar Europa komt, en dat is helemaal niet veel, dan komt hij met een transatlantische boot helemaal de oceaan over om hier een potje te gaan rocken. Ze staan op Graspop op de Mainstage Noord en die nemen een batterij lampen mee waar menig headliner jaloers op zou zijn. Hier zijn ze met een nieuwe single, maar ik moet zeggen, Benjamin, ik respecteer het wel dat je om een potje te komen rocken toch een paar dagen op een schip wilt zitten. Respect de hustle, vriend. Alsjeblieft, hier is Breaking Benjamin met het gloednieuwe Something Wicked. Keyboard intro krijg je er gratis bij. Is voor het drama. Let's go.

0: moet jij moet dringend nog eens seks hebben.
1: Ons venten zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedyreeks
8: Strijk!
7: Nu exclusief op streams.
9: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: brute Belgische death metal stampers Carnation met de nieuwe single Flesh Eating Frenzy.
1: Really?
0: Over stampers gesproken, ik hoop dat je deze classic kent, want het is er eentje.

Sky. Met On The Brink. Die mannen die kunnen meedingen naar de titel van vuigste hardcore band van het moment. En ze komen naar België. Op 18 november komt de band naar Kafka Oddaan en ze nemen de set mee. Dat is niet de set als ze gaan spelen, maar dat is een band. En dat is de voormalige band van Brady die ooit nog het mooie weer maakte bij Turnstile, maar daarna liever botsauto's wou gaan spelen met de zanger, zijn papa, die dus nu achter de tralies beland is. Stoute jongen, die Brady. Maar dus in ieder geval wil je de set voor de eerste keer in België zien. En daar bovenop nog eens een pak slaag krijgen van Spy. Dan zou ik op 18 november naar Kafka Oddaan gaan. Nog iets heel vet is Left to Die. Dat startte als een tributeband naar de legendarische death metal band Def. Ze hadden ook een heleboel ex-leden van de voorgaande band. Dus eigenlijk moet ze dat niet echt een tribute noemen, maar eerder een verderzetting. En dat dacht ook het kwaliteitslabel Relapse. En nu is de band hier met een eerste single. Spoiler alert, het klinkt als Def. Maar daar heeft niemand echt problemen mee, toch? Hier is Left to Die met Archangel. Vamos! Vamos!

0: Staal Hart. Jasper de Petter.
1: Ook dit is Staal Hart. De zusjes Wilson van Hart. Got you.

Ja, jongens, dat is toch classic, hè? Hard, met het machtige If Looks Could Kill. De zusjes Wilson zijn dan ook geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. Misschien moet ik dat wel meer doen, zo van die vergeten AOR glamrock parels op staal hard knallen. Want jullie lusten daar wel paf van, precies. En een heel tof nieuwtje, want gisteren is Primus met een verrassings-EP afgekomen. En bakkies, daar staat een knotsgekke cover op. Le Claypool en Zel Cornuiten, die wagen zich aan Holy Diver van Dio. Hell yeah, let's go. Extra bass, baby.

Ja, like Claypool die doet eigenlijk echt geen slechte deal, hè. Ik hoop dat ze dat op Alcatraz ook doen. En jongens, ik heb iets heel speciaal mee. Ik heb muziek mee die eigenlijk nog niet uit is. Die komt morgen pas online. Ik heb muziek mee van Monjard. Met een streepje door de O. Je weet ze wel, een schuine streep. En dat is een super frisse nieuwe band uit Geraardsbergen. En die doet mij wat denken aan Carpenter Brut. Maar dan gemixt met een postrockband à la This Will Destroy You. Vette sound. Heel goede drummer. Ook dit is staalhard. Monjard met Supernova. Onthoud die naam, want dat kan misschien wel potten breken. Heel fris. Trek uw dansschoenen maar al aan, hè, bakkies.

0: Monjard, dames en heren. Het zal niet meer staan op een dunkfest zoals vorige week geweest is. Afsluiten doen we met teringharde black metal. Darkthrone, die zijn terug met een nieuwe plaat. En Ferris en zijn black metal roedel, die schieten nu wel echt raak.
1: Really?
0: Proto black metal, alsof het met een patat is opgenomen, zoals het moet zijn. Tot volgende week, bakkies. Geniet er nog van. Ik ga masterchefen. En we kunnen maar maken dat Amelie Aalbrechts wint, hè, jongens. Let's go.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond. Zowat de helft van de Vlaamse studenten betaalt meer voor zijn kot dan wat ze vooraf verwacht hadden. Ongeveer 1 op de 5 komt ook echt in de problemen. Dat blijkt uit een monitor studentenhuisvesting van Steunpunt Wonen. Gemiddeld kost een kot €555 per maand, inclusief vaste kosten. Al maar meer studenten haken ook af. 7 op de 10 willen wel op kot gaan, maar kunnen dat niet betalen. Minister van Zelfstandige Simonet en van Economie Clarin Val gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solde. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solde organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige solderegels nog houdbaar zijn. Er komt ook overleg met de sectororganisaties. Je hoort HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
4: Met name de zelfstandige winkeliers, want die zijn een beetje ongerust. Maar ze benadrukken wel, het is niet omdat er nu een arrest is, dat winkeliers nu zomaar kortingen mogen geven. Als ze dat doen, dan moet dat wel volgens de juiste regels zijn. Met name dat men eigenlijk affiches moet geven op basis van de laagste prijs van de voorbije 30 dagen, dus daar zal nog op gecontroleerd worden.
3: En nog opvallend nieuws uit Frankrijk. Daar is een deel van de trap van de Eiffeltoren verkocht aan een Franse verzamelaar voor ruim €450.000. Het gaat om een stuk van 14 treden van een kleine 3 meter hoog. Het is een stuk van de originele wenteltrap uit 1889. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, de dagen daarna tot 30 graden.

0: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol. Dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. En provinciebedrijf Westtour verwacht nog een pak last-minute boekingen. Het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. In Blankenbergen zijn vanmorgen 5 zeehonden vrijgelaten in de zee. Ze werden de voorbije maanden gevonden op de stranden en moesten aansterken. Dat is gebeurd nu in het opvangcentrum Sea Life in Blankenbergen. De zeehonden zijn weer sterk genoeg en dus werden ze vrijgelaten. Ministers van Zelfstandige Simonet en van Economie Clarinval gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nog houdbaar zijn en er komt ook overleg met de sectororganisaties. Je hoort HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
3: Met name de zelfstandige winkeliers, want die zijn een beetje ongerust, maar ze benadrukken wel. Het is niet omdat er nu een arrest is dat winkeliers nu zomaar kortingen mogen geven. Als ze dat doen, dan moet dat wel volgens de juiste regels zijn, met name dat men eigenlijk affiches moet geven op basis van de laagste prijs van de voorbije 30 dagen. Dus daar zal nog op gecontroleerd worden.
2: In het zuiden van Portugal zijn de moeder en de stiefvader opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt werden achtergelaten in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is nu een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. Op het filmfestival van Cannes gaat rond deze tijd de nieuwe film van regisseur Lucas Dont in première. Coward heet hij. En het gaat over een jonge Belgische soldaat die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog wil bewijzen aan het front. De film raakte maar net op tijd klaar, zegt Dont.
4: We waren niet zeker of we de film wouden sturen naar Cannes. We hebben dan last minute beslist van we gaan dat toch doen. En dan zijn we in allerlei helden voor gegaan. Hebben we met heel veel mensen geprobeerd om het uiterste uit de kant te halen. Ik ben vannacht nog om 4 uur de film gaan checken in de zaal. Of het geluid goed staat of de beelden goed marcheren. En alles werkt. Dus ik ben er nu helemaal klaar voor.
2: Coward maakt in Cannes kans op een gouden bal. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen. Club kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen. Maar achtervolger Union profiteerde niet en bleef zelf op 0-0 steken bij AA Gent. Club heeft zo met nog één wedstrijd te gaan 4 punten meer dan Union dat tweede eindigt. En Anderlecht klopte Sint-Truiden met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats. Anderlecht is nu zeker vierde. En AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematch speelt voor het laatste Europese ticket tegen de winnaar van play-off 2. Dat wordt Standaar of Racing Genk. De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol. Dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. En provinciebedrijf Westtoer verwacht nog een pak last-minute boekingen. Het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. En in het zuiden van Portugal zijn de moeder en de stiefvader opgepakt van de twee Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt werden achtergelaten in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

is deze maand de belofte van Willy. Because no one else come here. Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen. Club kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen. Maar achtervolger Union profiteerde niet en bleef zelf op 0-0 steken bij AA Gent. Het was spannend, zegt clubkapitein Hans van Aken.
3: Amper kansen weggeven en dan krijg je zo'n goal binnen. En dan weet je inderdaad dat de laatste 5 of 10 minuten nog een beetje pompen of verzuipen is. En je moet het ook niet open gaan gooien als 0-0 staat in Gent. En dan na het laatste fluitsignaal nog altijd afwachten. Dus dat zijn lange minuten, maar het heeft geloond. Dus we hebben het binnen en dat was uiteindelijk het belangrijkste.
2: Club heeft met nog 1 wedstrijd te gaan, 4 punten meer dan Union, dat dus tweede eindigt. Camille van de Perre van Union.
4: Heel zuur natuurlijk. We zijn er heel dichtbij geweest op een bepaald moment. We hebben het zelf laten afweten. Dus proficiat aan de club die op het einde van de rit eerst staat. Dus ik zou zeggen verdiende kampioen.
2: Anderlecht klopte Sint-Truiden met 3-1. STVV was al zeker van de 3e plaats. Anderlecht is nu zeker 4e. AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld 5e. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematchen speelt voor het laatste Europese ticket. Tegen de winnaar van play-off 2. Dat wordt dan Standaar of Racing Genk. In Rotterdam hebben alle opvarenden van het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken negatief getest. Ze hebben ook geen symptomen, dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Die blijven allemaal uit voorzorg nog wel in quarantaine. En Cristiano Ronaldo is dan toch voor het eerst kampioen geworden met zijn club Al Nassr in Saoedi-Arabië. Dat won op de laatste speeldag met 4-1 en houdt zo Al Hilal achter zich. Ronaldo scoorde 2 doelpunten, hij is 41 en gaat straks met Portugal naar het WK, zijn 6e WK al. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.